0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Rotterdam Radicals. Een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wie heb je hem krijgt leven jet, hè? De glitteren meisjes.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, hoor je hem van glitters?
1: Ja. Ja.
0: Oh, nou waarom? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Nou, het is kleurrijk, kijk net, maar het is gewoon gezellig.
0: Gezellig.
1: En een liedjesmeidje.
0: Dus je bent gezellige liedjesmakende glittermeisjes.
1: Nou, ja.
0: Ja, ja, nou dat klinkt goed. Ja. En waar is dit glittermeisje?
1: Maaike Haarsma.
0: En hoe oud bist u?
1: Alve.
0: En door wennest?
1: Westergeest en Adwoord.
0: En het oren glittermeisje, hoe hies toe?
1: Larissa.
0: En hoe oud bist u?
1: Alve.
0: En waar wennest toe?
1: Westergeest.
0: En Maaike, wat voor vragen is het uitzacht?
1: Zou je liever heel muzikaal zijn of goed kunnen schrijven?
0: Nou, wat was tot liefst?
1: Muzikaal.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Omdat ik van, ja, van dat hoor.
0: En wat was dan? Een instrument bespelen? Of was dan sjongen? Of allebei?
1: Sjongen.
0: Oké, haast of een sjongen?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Nou, en Larissa, wat was tot liefst? Muzikaal of schreeuwen?
3: Muzikaal.
0: En wat dan? Doe sjongen of speel je?
3: Sjongen en sapsa en rockgitaar.
0: Oh, dat is wat tagelijk doen, hè?
3: Ja, maar dan, ja.
0: Ja, dan spelen ze toe en een sjongst erbij.
3: Maar dan maakt die rockgitaar bij hardcore en sjongen bij liedjes. Ja.
0: Oké, een sjongst een liedje.
3: Ja.
0: Een hardcore liedje?
3: Nee.
0: Dat net.
3: Een normaal liedje.
0: Een normaal liedje. Oké, dus een kist, dat kist dus net combineren, hakbeltrop.
3: Nee.
0: Nee. Nou, wat voor vragen stel je het zacht?
1: Welke superkracht zou je het liefst willen hebben?
0: Oeh. Nou, vertel.
1: Alles.
0: Alles. Toch eens een ja. Voorbeeld.
1: Alles in ijs veranderen of teleporteren.
0: Dan ben je niet eens ergens anders.
1: Ja, of in een dier veranderen, maar dan kan ik weer terug veranderen.
0: Nou, wat zoest u dan voor dierwijze willen?
1: En een giraf.
0: Giraf?
1: En een kat. Alle dieren.
0: Alle dieren wel een keer. Ja. Even zien hoe dat is.
1: Ja.
0: Leuk. En wat is zoest u voor superkracht willen?
1: Nou, als meestal tot de toekomst, dan zei ik haar droog, alles droeg. Want ik haat het omdat alles droeg, nog een meidje. En als ik mijn kleren moet doen, kleren aan.
0: Oké. Okay.
1: En ik teleporteren. Want als ik naar het zwembad wil, dan ging ik erheen. En ik kan heel volle jod bij in mijn toverie.
0: Ik nog.
3: Of alles ja. Gratis. Voor u dan.
1: En alles gratis.
0: Maar zo'n BM is dat natuurlijk wel mogelijk, hè? Een geld BM.
1: Ja.
0: Dan is alles eigenlijk gratis voor je. Je plukt gewoon even een paar euro's erover.
1: Briefjes.
0: Briefjes? Wat voor briefjes?
1: 100.
0: Oké.
1: Miljoen.
0: Komt dat wel goed?
1: Die wist je net, Pipo.
3: Ja, maar dat kunnen we ooit vinden.
0: Dan stel je hem eens via. Nergens groeit gas.
3: Dan kan ik geen koeien eten.
0: Nee.
3: En de bieren, die zitten net onder het parapluutje.
1: Oeh, ja.
0: Oei, lijkt het je hem dat wel goed, hè?
1: Nee.
0: En stel je hem eens via. Alle bloemen hebben dezelfde kleur.
1: Ja, saai.
3: Ja, saai, ja.
0: En iedereen, alle meisjes, hebben precies dezelfde kleur.
3: Oh, nee, dat is saai.
0: En alle bloemen, die binnen precies gelijk.
3: Nee. Dat maakt het net heel mooi, maar het is net leuk.
1: Het is leuk om verschillende BM te hebben.
3: Ja.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben.

0: kunnen je me nog even een beetje vertellen? We hebben het vorige keer gehoord, hè?
1: Over die plant met zitjes en zo die op het tintlaagje modder voel. En er zit onder hem berg.
0: Rots. Ja, berg is ik wel rotsen, heet hoor. Ken je wel? Ja. En wat nog meer? Die zitjes die voelen dus in het tenne groen. En werd het wel wat met die zitjes?
1: Nee.
0: En wij voelen zitjes nog meer?
1: Onkruid.
0: Ja, een beetje onkruid.
1: Ja.
0: Nou, kon die zitjes daar wel goed groeien?
1: Ja.
0: Heel wel?
1: Ja. Heel goed. En daar kreeg er heel veel zitjes.
0: Biet onkruid?
1: Oh, nee.
0: Net, hè?
1: Nee.
0: Net, hè? Net, die hoorden dat weer in de goeie.
1: Ja.
0: Groen, hè? Nee. Ja, die winnen direct. Maaike, wij volgen de shitsjes.
2: Op de groen.
0: Op de groen. En hoe gaat het met de shitsjes?
2: Net zo goed.
0: Nee, waarom net?
2: Omdat er een rat onder vie is.
0: Ja, dan kon ze net genoeg wettelsmeidje.
2: Nee.
0: En toen droegen ze op.
2: En maar beter kon er weer eens komen.
0: Ja, die kon er echt niet komen onder die rat.
2: Nee.
0: Of boven de rat.
2: Nee.
1: Kom, hier het goed kwam.
0: Ja, dan heet die rat ze naar het westen. Dan weer het goed westen. Dat weer een goede groen.
2: Ja.
0: Ik denk dat daar wel weer hem zwin.
2: Ja.
1: Ja, dat denk ja. ik.
0: En daar, hoe gaat het met die zetjes?
2: Goed. In de goede groen.
0: Ja, want hoe gaat hij mij?
1: Daar kreeg dus meer van.
0: Ja. Heel veel zetjes. En nog meer dan dat de boer in het land gooit.
2: Ja.
0: Dat
2: ja.
0: is supergoed.
2: Ja. Mm-hmm.
0: En waar je dat verhaal betacht?
2: Heer God.
1: Heer God? Nee, Heer Jezus.
2: Oh, Heer Jezus. Heer God.

leerlingen van de Heer Jezus binnen net tevreden, maar alleen nog maar een verhaaltje. Ze vregen hem: Heer, wat is hier de bedoeling van? We begrepen best wel dat dit net zomaar een verhaaltje is. Wat mooi dat de leerlingen van Jezus er meer van weten willen. En omdat ze vregen, krijgen ze ook antwoord. Jezus zei: Ik zal het je precies uitlezen waar het eigenlijk om gaat. Weet je wel dat dit Jood echt nog zo is? Als je iets in de Bijbel leest, of doe je iets over de Heere God, was je net begrijpst, dan meest je dat gewoon vregen aan de Heere God in de hemel. Dan kun je gewoon bidden. En dan zal hij zwaarje dat je antwoord krijgt. Soms, doordat je toevallig, of dat is dus helemaal net zo toevallig, in je zin komt die het je uitlaat. En het kan ook wel gebeuren dat je het Bijbelgedeelte nog een keer leest, dat je het in één wel begrijpt. Geen daar maar biddend mij bezig. Vreeg het aan de Heere God. En als je eerlijk aan de Heere God, aan de Heid in de hemel, om uitleg vregen hast, dan zal je er zeker voor zwaar je dat je ook antwoord krijgt.

0: Hij heeft het echt wel eens dat je iets van de Bijbel net begrepen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Lastig, hè?
1: Ja.
0: En wat kun je dan doen?
1: Op Google zoek je. Of ja, in het woordenboek.
0: Dat ken ik, ja.
1: Of een juffrouw.
0: En als dat net lukt, wat kun je dan doen?
1: Naar Google.
0: Maar Google snapt ik net alles.
1: Dan hoef je te lezen.
2: Woordenboek.
0: En wat kun je nog meer doen?
1: Bidden.
0: Ja, kun ik bidden een keer. En waar kun je het dan vragen?
1: Heere Jezus.
0: Ja, van de Heere God. Want waar werd het allerbeste hoe alles bedoeld wordt in de Bijbel?
1: Heere Jezus.
0: Ja.
1: Heere Jezus, ja.
0: Want die hadden, dat is eigenlijk de Bijbel is het woord van de Heere God, hè? En van de Heere Jezus.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En die wil dus ik wel helpen om het te snappen.
1: Ja.
0: En wat wil je nog meer van de Heere God vragen?
1: Als ik het hinder mij.
0: Oh, dat meest ik vrij. En zo de Heere God, dan zei hij dan altijd ja als dat vrij
1: ja.
0: Is?
1: Ja.
0: Is dat
1: nee,
0: zo?
1: Ja.
0: Nee.
2: Of dat is vrij, dat is een heel aquarium voor mijn wereldsmeest.
0: Als de Heere God denkt van nou, dat vind ik heel goed voor Maaike, dan zal het zeker gebeuren. Nou, maar soms zei hij van nou, dat kan beter net, of het komt iemand naar een wachtje. Kan ik. Maar dan meest alles vrij. Dat is weer. En meest de Heere God ik dingen vertellen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wat kun je mij vertellen van de Heere God?
1: Als maar schoolen.
0: Ja, als je ergens over incest, als goolemast. Kun je zeggen van, Heer, ik ben verdrietig, want dat en dat wil je mij helpen. Of als je heel blij bent, kun je het vertellen. Ja. Of als je bang bent. Je moet alles meest vertellen van de Heere God, dat vindt er heel mooi.
1: Ja.

Dan zei de Heere Jezus iets moeilijks tegen zijn discipelen, die hem vragen ha, als hij de gelijkenis van de zaaier wil uitlezen wil. Oare meisken jerren mijn verhalen wel, maar begrippen ze net. En dat is eigenlijk de bedoeling. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? Toch is het net zo moeilijk als het lijkt. Ze krijgt haar weer daar al even hoe hoorn. Het is de bedoeling dat ze zelf ziek in geest naar de betekenis van de verhalen van de Heere Jezus. Maar als je dat de moeite net waardig vindt om u te vinden wat de Heere Jezus die eigenlijk vertellen wil, dan lijken ze toe op al die meisken die hem al heel lang volgt. Die sjoen haar wat voor geweldige wonderen hij dien had. En die hield steeds luisteren naar alles wat hij zei. Maar die nooit ontdekt haar waar hij eigenlijk is. Ze haar net trof dat Jezus de verlosser is. Die al zo lang in de Bijbel beloofd is. Ze vinden de Heer Jezus wel een bijzondere man. Die bijzondere dingen doet. Maar verder kunnen net zo volle schillen. En zo kan het gebeuren dat ze toen een hele protte van de Heere God wist. En toch, omdat ze toen nooit echt naar hem zacht haast, let er net in zijn koninkrijk komen kist. Wat is dat verschrikkelijk. Iepen in mijn eigen Heere God, zodat ik Jezus jouw zoon sje. Iepen in mijn eren, zodat ik goed luisteren kan. En iepen in mijn hart, zodat ik jou gehoorzaam.

Daar zal het nooit donker zijn, want daar is geen nacht. Kinderen zullen spelen in een prachtig licht. Niet van zon en maan, maar van Gods aangezicht.

0: Wat is het belangrijkste wat we krijgt, Jetta?
1: Die zelf.
0: En wat maakt toch zelf dan? Het had maar diezelfde meidje, dat klopt.
1: Als het net snapt, dan maakt het vreugje.
0: Ja, dan maakt het vreugje. En waar maakt het weer ziekje?
1: Heere God.
0: Ja, en inderdaad, vreugje. Maar ziekje, van waar is de Heere Jezus en wat bedoelt hij ermee? Ja, maar ja. Wanneer gaat het dan helemaal fout?
1: Als het net vreugje is.
0: Precies, sommige mensen die hebben gewoon alle Bijbelverhalen. Er zijn mensen die kennen de hele Bijbel uit de holle. En toch begrijpen ze net waar het echt om gaat. Want waar gaat het echt om in de Bijbel?
1: Liefde, om de liefde.
0: Ja, om de liefde en waar jou dus leefde.
1: Heere God. Ja, en de, Jezus.
0: Ja, de Heere God. Die had de,
1: en Heere Jezus.
0: Precies, de Heere God had regelen. Zwaardiger dat de Heere Jezus naar de aarde kwam om ons te redden.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel belangrijk dat we dat wel weten. En ja. Dat we dat ik begrippen. En dat we ik zeggen willen van... Wie willen dat ik, dat hij ons redt?
1: Ja.
0: Dat hebben we wel nodig. Want het lukt dus net om zonder zonde te leven.
1: Nee.
0: Dat lukt net in je.
1: Nee.
0: Dus het is heel belangrijk om dat te weten.
1: Ja.
0: En anders gaat het helemaal mis.
1: Ja.

Nu begint Jezus zijn verhaal over de saaier uit te lezen. Het zaad, dat is het blijde boodschap dat God leeft en dat hij heel veel van ons houdt. En die boodschap kist je in de Bijbel lezen. Maar je kist ook jaren dat deze boodschap wat in hem vertelt. En sommige mensen gaan wel eens in de Bijbel lezen of iets over God yet, maar ze hebben er helemaal niks mee dienen. Ze had net ijverig zacht, wist nog wel? En daar had de duivel eigenlijk op wachten. Hij zwaargt ervoor dat de meisken het heel snel weer vergeten. Die meisken hebben wel wat oors in hun hollen. En als ze eens een keer tijd ha, dan is het nog wel eens besjen. Of misschien wel als ze heel oud binnen. Maar nou in elk geval net. Langzaam aan vergeten ze alles wat ze over de Heere God jet ha, of wat ze over hem lezen ha. En dan, als ze daar beginnen, dan is het te laat. Want als je net via de Heere God kiest, als je nooit leeuwen was dat de Heere Jezus sterren moest via die zonden, dan kiest je net in Gods koninkrijk. Dan hast je een orenheer dan de Heere Jezus. Een orenheer is dan baas in je leven west. En bij die Heer zit je dan ook wezen als je stik is. Ik weet waar mijn Heer is. Doe ik?

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Larissa.
2: Ja?
1: Welk verske hast u mijn naam?
2: Vrij.
1: Vrij, wie gaat dat hoor?
2: Oer vogels.
1: Oer vogels?
2: Ja.
1: Nou, vertel eens.
2: Nou, de plaats is binnen vogels.
1: Oh, je bent vogels bij wat voor plaatjes op YouTube?
2: Ja, op, nee, gewoon van vogels.
1: Oh, plaatjes.
2: Ja.
1: En waar is die
2: nee,
1: plaatjes?
2: Nee, filmpjes.
1: Filmpjes, en waar is die filmpjes dan?
2: Als er een refreintje komt.
1: Oké, okay. En op een computer is dat?
2: Ja, en op de tablet en op de telefoon, alles.
1: Aha, en dan vindt die vogels wel leuk.
2: Ja, wie dus altijd naai.
1: Oh, hoe doen die vogels dan? Die vleien.
2: Ja.
1: En dan ga je met vleien.
2: Ja.
1: Wat leuk. Nou, en waarom vindst u dit een mooi veske?

0: omdat ik het gewoon vrolijk en grappig vind.
1: Dat klinkt wel heel leuk. Ik denk dat iedereen al wel heel vrolijk bent. En is het ook leuk dat ze tussen ook al even de vogels nijdagen?
0: Ja.
1: Dat al even terug kunnen met vleren?
0: Mm-hmm.
1: Ja, leuk. Doen we dat?
0: Ja.
1: Zes met z'n tussen.
0: Al iedereen vleren.
1: Ja. En dan je stoot vast kunnen omkondigen.
0: Ja. Nou komt vrij.

0: Maaike, welk verske hast u uitzocht?
1: God heeft alle macht.
0: Waar gaat dat over?
1: Nou, als God alle macht had, die gaat gewoon de hele wereld maken.
0: Ja, nou, dat vind ik heel volle macht.
1: Ja.
0: Ja, dat kennen we net.
1: Nee.
0: Nee, het uurs ik nog maken.
1: Hoe dan?
0: Hij gaat de meesten maken. Waar winnen de eerste meesten? Wist dat nog?
1: Ja, Jozef en Maria.
0: Ja, die winnen een beetje letter. Die gaat ik maken. Maar eerst win A.
1: Adam en Eva.
0: Dat win
1: maar hoe kwam die
0: eerst
1: dan weg?
0: Adam en Eva had hij maken. Had hij gewoon maken. Dat ging God. Hij had alle macht.
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Meestal kennen het samen in een andere wijze, toch?
1: Nee.
0: Dat kan alleen maar in je meidje. Knap vind ik dat.
1: Ja.
0: Maar en waarom vindst u dit een mooi vesk?
1: Ja, gewoon. Het God voelde hoe God.
0: Dat is wel mooi, ja.
1: Ja.
0: Zullen we er even naar jaren?
1: Ja.
0: Dan mijn stoom aankondigen.
1: Nou komt, God heeft alle macht.

0: wacht.
1: Hey, hallo, ik ben Larissa en ik kom uit Westergeest en ik hou van mijn katten.
2: Hey, hallo, ik ben Maaike en ik kom uit Westergeest en ik hou van hinders. Wiermen.

0: glittermeisjes, het is weer tijd.
1: Jammer.
2: Ja.
0: Goed gestemd zitten we erop, via je hoort.
1: Ja.
0: Maar oren wieken houden we wel goed gestemd.
1: Ja.
0: En je bent welkom. Wil je hem dat?
1: Ja.
0: Super. Dan kom je hem oren wieken weer. Snijn de mianne om
3: 8 uur.
0: Dus we hopen je hem al je wetten treffen op een van die tijdstippen. Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Zij bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij één persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

0: Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Fijn dat we weer mogen samenkomen als gemeente. Dat is altijd weer bijzonder. En alles is mooi om ons heen. Het weer is goed, is prachtig. Vakantiegangers in ons midden, welkom. Fijn dat jullie er ook weer zijn. En andere gasten in ons midden, zie ik zo even niet andere gasten, nee. Want we zijn verder wel aardig compleet.
1: Ja, zie je.
0: Ja, dat. Maar jullie horen bij elkaar, hè? Ja, dat weet ik. Ja. Jij welkom, hè, in het bijzonder. Ja, vorige week hebben we je niet gezien en nu wel. Ja, we gaan beginnen aan de dienst zometeen. En de gasten thuis uiteraard, die moet ik niet vergeten. De kijkbuiskinderen, de broeders en zusters thuis die de dienst volgen. En misschien wel die, wat heet bij toeval. Wij geloven niet zo in toeval, hè? We horen toch steeds van mensen die de dienst volgen, de stream, de livestream. En soms krijgen we een reactie. En soms ook een hele fijne reactie van iemand die zegt, ja, ik heb een tijd lang de diensten zo online gevolgd. En ik wil ook wel eventjes wat geld overmaken. Dat was een zus van Goitsen. Zo mooi is dat. Dat je dan een reactie krijgt van fijn dat jullie dat doen en mooie diensten. En dat men daarvan geniet. En hopelijk ook gezegend wordt. Dus iedereen welkom. Ook die dan thuis de dienst bijwonen. Er zijn jarigen waarvan één in ons midden. En dan begin ik daar maar mee. En dat is Wendy. Wendy is vandaag jarig.
2: Vandaag?
0: Ja, vandaag. De dag van vandaag. Dat heeft ze heel mooi uitgezocht. Wendy, heel, heel hartelijk. Gefeliciteerd. Ja. Vorige week was Wies op zondag jarig. En toen gebeurde er bij de koffie iets heel moois. Het is maar een hint. Ik zie wel een gitaar en ik zie het zeer. Nou, wie weet. Wie weet. Maar dat was heel bijzonder. We hebben dat natuurlijk ook rondverteld en het filmpje rondgestuurd. Iedereen zegt, is dat fantastisch dat jullie dat doen bij jullie in de kerk. Dus dat is dan ook wel weer een mooi getuigenis. En natuurlijk onze zuster Nelly. Die is er niet, want ze heeft bezoek. En ze zegt, dat wordt me allemaal te druk. Dus zuster Nelly, maar ook vanaf deze plaats natuurlijk, heel hartelijk gefeliciteerd. En onze zuster Gree. En Gree is over het algemeen aanwezig als wij samenkomen. Maar dan op afstand volgt ze de dienst. En wij zijn al bij Gree geweest, ook met bloemen van de gemeente. Wies en ik. En met de felicitaties. En we moesten de heel hartelijke groeten overbrengen van onze zuster. Ja, ze heeft het niet makkelijk. De beperkingen die worden groter, laat ik het zo zeggen. En ze ziet er toch ook wel tegenop dat ze eigenlijk niet langer in haar huis in Drachten kan blijven wonen. Maar wij hadden toch een heel, heel goed bezoek bij haar. Met haar gebeden en goede momenten beleefd met elkaar. Dan een triest bericht. Vorige week in de nacht van zaterdag op zondag is Jan van der Veen, onze overbuurman, is plotseling overleden. Ja, op een tragische manier. Van de trap gevallen en heeft het niet overleefd. Ze denken een hersenbloeding dat hij heeft gehad, waardoor hij zijn evenwicht kwijt was en zo een rare val heeft gemaakt. En nog naar het ziekenhuis is gebracht, maar toch een paar uur later is overleden. Onze overbuurman Jan, onze Jan, altijd vriendelijk. Jan, een goed hart, hè, altijd behulpzaam. Vriendelijk. En we hebben hem nooit in een kerk kunnen krijgen. We hebben wel geprobeerd. Zijn moeder wel. Hè? Jan Kestel, hè? Zijn moeder. Die vond op een gegeven moment de weg naar de kerk. En ze is jarenlang toch ook heel trouw bij ons geweest. En we hebben hele goede jaren met haar beleefd. Maar ze is ook al, ik geloof, 11 jaar geleden naar de Heer gegaan. Ja, we denken aan de familie van Jan. Heeft niet een grote familie, maar die er zijn. Heeft nog een broer en een zus. We denken aan hen. Want ze hebben het er natuurlijk niet makkelijk mee. De manier ook waarop dit zo plotseling is gegaan. Vandaag hebben we een bijzondere dienst. Want we hebben een dienst zonder voorganger en toch ook met voorganger. Zeg je allemaal te denken van hoe kan dat nou? Nou, onze broeder Paul Rulman die heeft een preek ingesproken. Een, volgens mij een hele bijzondere, een hele belangrijke. Hij komt binnenkort wel weer hier in Leven en Lijven. Maar hij vond nu een mogelijkheid om ons toch te bedienen met het woord, laat ik het zo zeggen, op een bijzondere manier. Dus we gaan straks een video bekijken van onze broeder Paul. En het gaat over waarom het zo belangrijk is om te geloven in de schepping, maar ook in de zondeval, in de verlossing door het werk van de Heer Jezus Christus en de wederkomst van de Heer Jezus. Waarom dat allemaal zulke belangrijke geloofszaken zijn. Nou, we wachten af en we zien en we horen wel, maar het is vast heel mooi. Onze broeder Paul kennende. Ja. Oké, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat zou kunnen betekenen dat wij een percentage van reclame krijgen.
0: Ja, dat kan dan. Maar goed dat je ons waarschuwt, Jaap. Hè? Ja, dat we niet schrikken als er... Als er plotseling iets van Heineken tussendoor komt. Of... We zullen dat dan wel zien en horen. We laten ons daar niet door van de wijs brengen. Hè? Nee, maar goed dat je het even zegt, Jaap. Ja. Dan volgende week zondag, dan hebben we, zo de Heer wil, dienst met onze broeder Geld de Haan. En dat waren dan voor nu de mededelingen. En dan wens ik ons allemaal en iedereen thuis een hele gezegende dienst toe. We gaan dan nu beginnen aan de dienst. En het is goed om met foto, met groet, om even te gaan staan. Dat is toch een... Vind ik altijd een moment waarop je staat voor de Heer. Zoals de Heer vanmorgen in ons midden wil zijn. Maar ik heb altijd het gevoel, we staan ook voor de troon van God. Als we zo in de kerk samenkomen op dit moment. En dat is een groot voorrecht ook. En daarom willen we ook nu uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die alles gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk wat zijn hand eenmaal begonnen is. We mogen elkaar genade en vrede toewensen. In zijn naam, in de naam van God onze Vader. En van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. We gaan zingen een lofprijslied. En dat is 167. Dat is een prachtig lied, namelijk Samen in de Naam van Jezus. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk heel goed. Het blijft altijd een prachtig lied om te zingen. Ook wetende dat wereldwijd zijn kinderen samenkomen. In al die landen, ook in Iran in het geheim, in Noord-Korea in het geheim, in China in het geheim, overal waar ze vervolgd worden, al die landen waar ze het zoveel moeilijker hebben dan wij. Maar dan te beseffen dat we wereldwijd dit mogen zingen, dat we samen in de naam van Jezus bij elkaar zijn. Daarna komt het kindermoment en daarna gaan we bidden met elkaar.

Zullen we met elkaar de dienst ook opdragen met de Heer? Heer, wij willen u danken voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe dienst ook, die we zo hier samen mogen meemaken, mogen beleven. Dat u ons allemaal hebt uitgenodigd om hier te zijn, hier of thuis, ook voor de buis, zoals we zeggen, om alles te volgen wat gedaan wordt tot uw eer en glorie. Heer, want daarvoor zijn wij samengekomen, dat we niet in de eerste plaats aan onszelf denken van wat heb ik eraan, maar dat we u de lof en de dank willen brengen voor alles wat u hebt gedaan. Vader, u hebt uw zoon naar deze wereld gezonden. De Heer Jezus die als een klein kind in deze wereld kwam, opgegroeid is en uiteindelijk naar het kruis is gegaan op Golgotha om daar zijn leven te geven voor ons allemaal. En wat mooi is het dan als er iemand is die daarvan getuigt en zegt, ja, ik wil ook Jezus volgen in mijn leven. Heer, zo willen we deze morgen bij u opdragen. Alles wat gedaan wordt, alles wat tot uw eer is. We willen bidden voor de boodschap van onze broeder Paul Rulman, dat die boodschap ook goed overkomt bij ons en ook gezegend wordt. We danken u, Heer, voor de verjaardagen die we genoemd hebben. Voor Wendy in ons midden. Voor onze zuster Nelly, onze zuster Gray. Wilt u ze zegenen, Heer. Ook het komende levensjaar wilt u hun wegen leiden. En wilt u helpen als het moeilijk is soms. Wilt u geven, Heer, dat ze echt beseffen dat u met hen meegaat. Ook het komende levensjaar. We willen u zo de lof en de eer brengen, Heer. Ook voor de kinderen in ons midden willen we bidden. Wilt u ze zegenen en behoeden, dat ze opgroeien in een wereld die heel moeilijk is, van moeilijk te begrijpen ook wat er allemaal gebeurt. Maar dat ook, al hoe klein ze ook zijn, dat ze weten, de Heer Jezus is mijn vriend en wil ook graag dat ik bij hem hoor en dat zij hun leven ook aan u toevertrouwen. Zo leggen we dit alles bij u neer in Jezus' naam. Amen. Amen. Weet je, er is geen zondagsschool vandaag, geloof ik. Nee, want dat is in de zomer is dat wisselend. Hè? De ene week wel, de andere week niet. Dat is wel bekend, hè? Want kinderen kunnen kleuren aan de tafel. Ja, dat is mooi. De kinderen die eventjes wat anders willen doen. Die zeggen, ik kan niet de hele tijd zo lang luisteren.

Ja, heel mooi. Dan gaan we... Ja, blijf hier maar bij ons. Daar in de hoek, daar is een tafel met allemaal stoelen. We gaan een paar mooie liederen zingen. En dat doen we met behulp van ondersteuning door de video, YouTube. Hopelijk zonder reclame. Opwekking 761, De Heer is ons huis. Een lied wat we geleidelijk steeds beter kennen, omdat we dat een nieuw lied toch iedere zondag zingen. 509, Zo lief had God de Vader ons. En dan 827, Zie onze God.

Laten we dan luisteren naar onze broeder Paul Rulman. Zoals ik al zei, het gaat over hoe belangrijk het is om te geloven in de

schepping, maar ook in de zondeval, in de verlossing en in de wederkomst van de Heer.

Heer, u bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij u in de Bijbel, hoe engelen u aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. Wie zou u, Heer, niet vereren?

alvast een heel goede morgen. Het is hier ook nog ochtend, gelukkig. Ik ben vroeg opgestaan om deze preek op te nemen. Het is hier namelijk bloed en bloedheet. Het schijnt code rood te zijn. Volgens de Nederlandse berichten, nou is het zo dat niet altijd code rood ook zo zwaar code rood is, maar het is hier wel bloedheet. Het loopt over de 40 graden, maar wij zitten in een gelukkig een huisje met airconditioning en een zwembad waar op dit moment Marije en Caleb ook zich aan het vermaken zijn. Ik heb deze omgeving uitgezocht. Ik ben een eindje gaan rijden. De olijfvelden zijn zichtbaar. Het Toscaanse leven, ergens daar in die bossen lopen ook nog wat wilde zwijnen rond. Ga ik vanuit. En ik vond dit wel een toepasselijk plekje, want hiernaast is een kapelletje. En ach, dan ben ik in ieder geval in de buurt van een kerk. Als ik had geweten dat ik tijdens mijn vakantie een preek zou opnemen, dan zou ik ervoor gezorgd hebben dat ik ook nog een net overhemd bij had. Maar dat heb ik niet. Dus u moet het doen met wat u te zien krijgt. Een mooi t-shirt wat ik aan heb. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat is warm genoeg. Dan kijken of ik het kan laten staan. Mijn telefoon. Zo nu en dan rijdt er een auto langs. Het is een heel rustig weggetje. Ik zeg wat padvinders rondlopen. Dus het kan zijn dat ik af en toe tijdens de preek buongiorno zeg. Op zo goed Nederlands-Italiaans, maar vergeet me dat. Goed. Ik zei al tegen Jeltje, ik heb een boodschap hier voor iets wat mij tijdens de vakantie raakte. En ik weet niet hoe dat met u is hoor, als jullie op vakantie zijn, maar wij luisteren veel muziek in de auto. En ergens onderweg luister ik het nummer Hoe groot zijt gij. En op de een of andere manier raakte ik ontroerd door dat lied. Ik liet het niet erg blijken, maar het raakte me dat lied. En op een bepaald moment, we waren dat lied aan het luisteren en werd tot in den treuren herhaald. En op een gegeven moment zei ik tegen Marije, ja, in de kortere versie zou ik deze wel op mijn begrafenis willen laten zingen en spelen. Een beetje een morbide gedachte, maar ik weet, soms heb je dat soort gesprekken ook met je partner. Dus er zijn een aantal liederen die ik zo mooi vind en dit is er eentje van. En ja, eigenlijk vind ik het niet per se een begrafenislied. Het is een lofzang naar God. Hoe groot zijt gij? En ik hoop ergens aan het einde van mijn leven dat dat mijn getuigenis mag zijn. Hoe groot zijt gij? Maar toen ik ging nadenken over dat lied, dan dacht ik van waarom vind ik dat eigenlijk zo mooi? En het vertelt, en waarom maakt het God zo groot? Dat vertelt eigenlijk over de schepping, hoe God alles gemaakt heeft. Het vertelt over de zondeval, de realiteit van waar we in leven. De wereld die gevallen is in zonde. Het spreekt over de verlossing, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. He, dus Jezus die voor ons sterft, de verlossing. En tegelijkertijd, het ziet vooruit naar de dag dat we Jezus ontmoeten, maar dat we ook verlost zullen worden en zullen zijn. Nou, daar komt een groepje mensen komt langs die ik gewoon lekker ga negeren. Maar deze vier punten, eigenlijk wil ik daar bij stilstaan. Schepping, zondeval, verlossing en wederkomst. Vier geloofswaarheden eigenlijk, hè, waar we in geloven. Dogma's, leerpunten, stellingen. Waar we in geloven. Maar waarom zijn ze belangrijk voor ons? Waarom is het belangrijk dat wij daarin geloven? Waarom gelooft u in deze vier? Of heeft u misschien wel moeite met één van deze vier? Dat zou ook kunnen. Ik wil met u lezen een gedeelte in de Bijbel. Want in de Bijbel wordt er veelvuldig gesproken over God die een schepper is. God die ons verlost als zijn zoon Jezus Christus. Maar één gedeelte vangt het eigenlijk alle vier samen. Dat is Romeinen.

Je pakt hem vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de schepping zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzender uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die wij, en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog

gedeelte gaat erover dat Paulus eigenlijk, hè, die legt in zijn Romeinenbrief legt hij uit wat het evangelie is, waar het evangelie om draait. Hij spreekt al eerder in de hoofdstuk hiervoor over de verlossing door Jezus Christus en de redding uit de zinloosheid en uit de slavernij aan de zonde. En tegelijkertijd, Romeinen 7, verzucht hij in zichzelf dat het goede doen hem eigenlijk niet lukt. En dan is eigenlijk Romeinen 8 het hoofdstuk over de Heilige Geest. En iets hiervoor, ik wacht even tot de auto langs rijdt. Die maakt ietsjes meer lawaai. Iets hiervoor zegt Paulus van in de realiteit waarin wij leven roepen we het met luide stem uit. Abba, Vader. En het is door de Geest van God dat wij het uitroepen. Abba, Vader. En iedere keer dus als wij God als Vader aanroepen, als we tot hem spreken, als we het onze Vader misschien ook wel bidden met ons hele hart, weet dan dat het werk is van de Heilige Geest in ons leven. En Paulus die vertelt dan na dat hij uit heeft gelegd wat het werk van de Heilige Geest is in ons leven. En dan komt hij toch wel weer terug in de realiteit. En dan spreekt hij opnieuw over die schepping. Die schepping die door God gemaakt is. De schepping die God tot leven heeft geroepen. Johannes 1 begint met: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En niks is ontstaan zonder dat het woord het uitgesproken heeft. Zonder dat het woord erin bezig is geweest. En dat maakt dat wij weten waar is alles nu door gemaakt. Hoe is alles hier in vredesnaam ontstaan. En wie heeft het een bepaalde doelmatigheid gegeven? God is de schepper van hemel en aarde, zegt Paulus ook in dit gedeelte. Maar deze schepping is overgeleverd aan haar zinloosheid. En daar waar eigenlijk die schepping zo gemaakt was dat het in perfecte harmonie met elkaar kon leven. Een beeld waar we zo meteen ook nog op terugkomen, hè, als het gaat om de wederkomst. Maar een beeld wat ook Jesaja geeft. Bijvoorbeeld dat er een tijd gaat komen dat hier schepping hersteld wordt. Dat de leeuw en het lam samen zullen weiden. En in vrede met elkaar zullen leven. Dat is Gods uiteindelijke toekomstbeeld. Maar zo was het ook zoals God het bedoeld heeft. De schepping door God gemaakt. Die aan zinloosheid is overgeleverd. En we kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva. Die door te doen wat niet goed was. Door het kiezen voor hun eigen wil, voor hun eigen verlangens. De zonde in de wereld hebben gebracht. En laten we onszelf niet voor de gek houden. En zeggen dat wij beter zouden zijn dan Adam en Eva. Want als we diep in onszelf kijken. Dan weten we dat ook de zonde in ons leeft. En het feit dat u waarschijnlijk vorige week, was het 2 augustus, het avondmaal gevierd heeft. Deelgenomen heeft aan de maaltijd van de Heer. Maakt dat we ons bewust zijn van het feit dat er zoiets bestaat als de zondeval. En we denken over onszelf na. We kijken ook in ons eigen hart hoe het ervoor staat. De zonde leeft nog steeds. En dat kan een mens hopeloos maken, mismoedig maken. Maar ook de verlossing is een feit. En Paulus zegt dan dat de geest als eersteling gegeven wordt. Als een voorproefje van datgene wat wij van de verlossing mogen proeven. Wat we mogen smaken van datgene wat God aan ons als mens heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. De geest als eersteling waarin wij zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dan spreekt Paulus erover dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar de openbaarwording van de zonen van de kinderen van God. Dat de schepping er naar uitziet dat het volmaakte gaat komen. En dat is het Bijbelse perspectief. Want vanaf het moment dat die zondeval heeft plaatsgevonden in Genesis, spreekt de Bijbel al over de belofte dat er een moment gaat komen dat God alles zal herstellen. De komst van Jezus Christus, de tweede komst van Jezus Christus naar deze aarde. En de definitieve verlossing van ons sterfelijk lichaam. Nou, sommigen van ons, niet hier aanwezig, want dat gaat dan niet, maar die hebben hier al van geproefd. Die zijn ons al ontvallen. En die proeven al van die realiteit die ook straks verder in deze wereld zal doorbreken.
de vergankelijkheid voorbij, een onsterfelijk lichaam met zijn voor eeuwig bij God. In een herstelde toestand. In een manier waarop een mens eigenlijk de diepste vervulling in zijn of haar leven vindt. Nou, al deze vier punten die ik zojuist, of door Paulus zijn opgeschreven, Romeinen 8. En in de Colossensebrief spreekt hij daar ook over. En in de Efezebrief, in Efeze 1, dan somt hij deze optelling eigenlijk van vier zaken. Somt hij dan op, in de Bijbel getuigt ervan. Als we dit zo hebben gelezen en daarbij hebben stilgestaan. En raakt het dan ons hart? Raakt het dan ons leven? Maakt het dat iets waar we misschien toch zo bekend mee zijn, dat het toch weer vandaag opnieuw ons leven mag veranderen? Zoals ik toen ik in de auto zat, hoe groot zijt gij, en het was de Engelse variant, maar dat maakt niet zo heel veel uit, hoorde en zong en meezong. En erdoor geraakt werd. Erdoor geëmotioneerd werd. Ik dacht van, oh Heer, wat bent u inderdaad groot. En wat maakt nu dat deze vier punten, schepping, zondeval, verlossing en wederkomst, maakt dat wij als mensen het uit kunnen roepen, hoe groot zijt gij? Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat in alles wat wij geloven, wij God eren om wie hij is. Maar laten we dus nog eens kijken naar de schepping. En waarom is die schepping dan zo belangrijk? Waarom is het belangrijk überhaupt om te geloven in schepping? In plaats van in toevalligheid. En daar heb je eigenlijk het antwoord al te pakken. Want schepping veronderstelt doelmatigheid. Schepping veronderstelt verlangen. Schepping veronderstelt dat God ons hier op deze wereld niet voor niets heeft geplaatst. En ik heb al vaker verteld over hoe ik met mijn leerlingen soms op school vertel over mijn geloof in God en waarom ik in God geloof. Auto die langskomt. Boven dat ik geloof in evolutie, in ondoelmatigheid, in toeval, in toevalligheid. Dat betekent dat op het moment dat je gelooft in schepping, jij als mens hier niet zomaar bent. En als ik ook met leerlingen bezig ben, zelfs in de rol van docent Nederlands, waar ik het afgelopen jaar mee in heb mogen bewegen, heb ik het daarover gehad. Dat we hebben een boek gelezen met elkaar, Albatros, vergeet het maar eventjes. Maar dat gaat eigenlijk over het einde der tijden en een godheid, een vrouwelijke godheid, die heeft besloten om haar schepping om te keren en alle mensen in dieren te veranderen. Nou, daar gaat het boek over, is Nederlandse literatuur. Maar dan heb ik het met de leerlingen erover van, geloven jullie dat er een dag gaat komen dat deze wereld niet meer bestaat? En de wetenschap die vertelt dat dat ook zo is. Dat het bewezen is zelfs dat er een dag gaat komen, misschien over een paar duizend, misschien een paar miljoen jaar, maar dat deze wereld niet meer zal bestaan. Dat het eindig is. En als alles eindig is, uit toeval ontstaan en straks weer eindig is en toevallig er niet meer is, wat is dan de zin van het leven? En dat zijn de grote dingen waar je dan over nadenkt met elkaar. En dit is een klas 2 MAVO die je daar eigenlijk niet zo heel erg mee bezig zijn. Maar als we daar dan mee bezig zijn, dan overkomt je een gevoel van doelloosheid, zinloosheid eigenlijk. We leven hier op een wereld die zomaar is ontstaan zonder enige doel, zonder enige richting, die straks ook gewoon niet meer bestaat. En dan is het klaar. Maar de Bijbel vertelt iets anders. De Bijbel die vertelt over God als schepper van hemel en aarde. God die naar elke dag het uitspreekt, het is goed. En op het moment dat hij ons als mensen schiep, zei, het is zeer goed. En in Psalm 139 wordt zo mooi beschreven hoe in de buik van de moeder al uitgesproken wordt over de mensen. Op het moment dat je vormeloos begint, daar groeit in de buik van de moeder, dat daar al wordt gezegd, je bent een wonder. Je bent kostbaar, je bent bijzonder, je bent waardevol, je bent gewenst, je bent gewild. Dat is wat schepping inhoudt. En dat maakt dat ons leven er in microniveau, in het klein, ertoe doet. Jij als mens, als je dit luistert, als je dit hoort, jij doet ertoe. Je bent bijzonder.
Je bent kostbaar, je bent geliefd, je bent waardevol. Je bent hier met een reden. Dat is wat schepping veronderstelt. Maar in het groot is dat ook zo. Deze wereld en die prachtige schepping, ook hier achter mij, is door God bedacht. En de mens cultiveert het en maakt er heerlijke olijfolie van. En de meest lekkere wijnen enzovoorts. En Italiaanse kazen en noem het allemaal maar op. Maar deze schepping is door God bedacht. Zit zo mooi in elkaar. Niet uit toevalligheid, maar uit doelmatigheid. Uit verlangen, uit een wens die God had. Op het moment dat hij deze wereld en ons als mensen geschapen heeft. Maar wat moeten we dan met die zondeval? Wat moeten we met die zondeval? Ik was vanochtend heel kort even op Instagram, zo'n social media platform. Een vrouw die als ondernemer zich profileert als christelijke ondernemer. En even recht wilde zetten waar ze wel en niet in geloofde. En ze zei in haar verhaal, ik geloof wel in een God, maar ik geloof niet in het oordeel. Ik geloof niet in goed en kwaad. En dat er straks een dag gaat komen dat een God gaat beslissen wie er in de hemel en wie er in de hel moeten komen. En ik vind dat intrigerend. Ik vind dat bijzonder om te lezen. En ik denk dat dat veel zegt van mensen die nu God naar hun eigen beeld en gelijkenis ontvangen, bedenken, vormen met een sausje van christelijk geloof eroverheen. Want op hetzelfde moment dat ik dat las, nou niet helemaal op hetzelfde moment, maar op dit moment ben ik bezig met het lezen van een boek, De Laatste Dagen van de Oorlog, zoiets heet het boek. En het beschrijft vanuit allerlei verschillende perspectieven, er reed weer een brom of een autootje langs, vanuit allerlei verschillende brieven of perspectieven, laat het zien hoe de oorlog eindigt voor de mensen in een concentratiekamp. In Duitsland, een vrouwenkamp. En het wordt verteld vanuit het perspectief van de officier. Degene die de baas is over het kamp en ontzettend trots is op alles wat hij architectonisch in elkaar heeft gezet. Als het gaat om het crematorium en de gaskamer. En het vertelt over zijn kinderen waarvan eentje kwijt is en per ongeluk in de gaskamer beland is. Maar het vertelt ook over de rangen en standen tussen mensen. Hoe het kamermeisje van dat gezin haar plek heeft en niet je mag zeggen tegen een 15-jarige zoon van de Obersturmführer, de baas van het kamp. Het vertelt ook over de Joden. Joden die het slachtoffer zijn van de gaskamer, van alle verschrikkelijke dingen. Maar ook de Joden die slachtoffer en dader zijn op het moment dat zij degene zijn die mensen richting gaskamer begeleiden en ze uiteindelijk in de oven gooien. Allemaal om hun eigen hachie te redden. En wat zouden wij doen? We weten het niet. Maar het is intrigerend om te lezen hoe deze mensen, vooral de Joden die daar beschreven worden en hoe je even in hun huid kruipt. Hoe je daar leest dat ze zich als halfdoden ook geen verlossing meer kunnen voorstellen. Ze zeggen, ja, dan overleef ik het, maar eigenlijk is de ware verlossing dat ik toch uiteindelijk de kogel krijg. Of die fatale klap met de stok. Of dat ik krijg ook nog op het laatste moment het setje krijg en levend verbrand in die oven. De Tweede Wereldoorlog leert ons dat we een God nodig hebben die oordeelt. Die rechtvaardig oordeelt. En dat die zondeval niet iets is van een verhaal van alle mensen deugen, of bijna alle mensen deugen. Er hoeft geen straf of er hoeft geen oordeel te zijn, want ach, alle mensen die hebben toch de beste intenties achter wat ze doen. En deels klopt dat wel, want op het moment dat je je eventjes verplaatst in de huid van die officier die de basis over zo'n verschrikkelijk kamp en idealen voor zich heeft van een groot duizendjarig rijk van Nazi-Duitsland, kun je daar in een heel klein beetje misschien nog wel goedheid vinden als je je best doet. Als je je best doet. Maar wat ben ik dankbaar dat er wel zoiets bestaat als goed en als kwaad.
En dat die kennis van goed en kwaad bij God ligt die rechtvaardig zal oordelen uiteindelijk. De zondeval is voor ons belangrijk om te duiden wat er in onszelf mis is. Om voor onszelf te beseffen dat wij de heerlijkheid van God uiteindelijk nodig hebben. En dat we merken, ik mis het buiten Jezus Christus om. Ik heb verlossing nodig. Ik heb verlossing nodig uit dit bestaan. Uit het leven wat ik leef. Ik heb het nodig dat God ingrijpt. En het is belangrijk om te weten dat omdat er zoiets is als een zondeval. En de rechtvaardige God die alles anders had bedacht. Vandaar die prachtige schepping die hij heeft gemaakt. Dat diezelfde God er ook de God is die rechtvaardig zal oordelen. En wat betekent nu genade? Genade betekent dat er verlossing is doordat God het liefste wat hij had, zijn enige

Het is een heerlijk voorproefje. Het is een aperitief. Zou ik hier vandaag in de avond wel kunnen zeggen als ik straks op het terras zit. Het is een voorproefje van datgene wat nog komen gaat. Maar het is nog niet het volledige wat we nodig hebben. Ook weer in oorlogstermen gesproken. Het is D-Day, maar nog geen V-Day. Nog geen Victory Day. Het definitieve is er nog niet, maar we weten dat de grote ruil gedaan is aan het kruis. Dat God de schepping hersteld heeft in zijn Zoon Jezus Christus door hem te laten sterven die zonder zonde was. Om te laten opstaan uit de dood. En door geloof in hem worden wij vrijgemaakt van de klacht die er klinkt van de zondeval. De aanklacht. Wij zijn rechtens vrij door het bloed van Jezus Christus. Dat is verlossing. En tegelijkertijd, en daarom is Romeinen 8 ook zo prachtig en realistisch, weten we dat we nog steeds met reikhalzend verlangen uitzien naar uiteindelijk die wederkomst. En dat is het vierde punt. Die wederkomst, daar wachten we op, daar verlangen we naar. En ja, misschien nogmaals, ik noem dat wel vaker in mijn preken, is het iets wat bij mijn leeftijd past. Ik ga nu richting de 50, maar ik vind het ontzettend leuk om dat iedere keer te benadrukken. Paul, hoe is het nu om bijna 50 te zijn? Dan zeg ik, joh, hoe is het voor jou om bijna 40 te zijn? Dan voel ik me eigenlijk nog iets ouder dan dat ik al ben. Maar ik zie uit naar die wederkomst. Ik zie uit naar de komst van Jezus. Maar waarom is het belangrijk dat we daarbij stilstaan? Waarom is het belangrijk dat we daarin geloven? Dat we dat vastgrijpen als een geloofswaarheid in ons leven? Waarom is het belangrijk dat we daaruit leven? De wederkomst betekent dat zonder reikhalzend uitzien we eigenlijk te veel gaan hechten aan het hier. Zonder een reikhalzend uitzien naar datgene wat komen gaat, gaan we te veel hechten aan het hier en aan het nu. Als wij gaan geloven, en ik denk dat misschien ook wel de grootste uitdaging is voor decadente christenen als wij. Even los van misschien al het lijden wat we meemaken in ons leven, maar in principe hebben wij het in Nederland gewoon ontzettend goed. En hoe meer wij gaan hechten aan ons aardse paradijs wat we aan het creëren zijn, hoe minder we met reikhalzend verlangen uitzien naar de komst van Jezus Christus. En dat zeg ik terwijl ik hier in de prachtige natuur, bij prachtige mensen, bij een cultuur waar ik ontzettend van geniet, maar tegelijkertijd besef, dit is niet het paradijs. Dit is niet de hemel. Dit is niet mijn eindbestemming. Hoewel ik hier best graag met pensioen zou willen gaan. En hier een mooi huis zou willen bouwen. Of willen renoveren waar ik mijn laatste dagen zou mogen slijten. Ik zou ervoor tekenen. Maar mijn plekje uiteindelijk is niet hier op aarde. Hier ligt niet mijn paradijs. Hoezeer ik ook van het leven hou, hoezeer ik ook van alles wat ik om me heen zie hou. Ik weet, er is een dag die gaat komen dat Jezus terugkomt. En in dat reikhalzend verlangen, ik zie er naar uit dat Jezus terugkomt. Dat zijn komst spoedig zal zijn. Nou, waartoe roepen deze vier geloofswaarheden ons op? Ik heb geprobeerd het eigenlijk in een lekker back-end vier dingetjes te doen, maar het is me niet echt gelukt. Maar de eerste is verheug je. De tweede is berust je. Oh, de derde is nog steeds verheug je. Nou ja, vooruit. Deze skippen we maar. Maar ik heb een aantal punten, vier punten, die belangrijk zijn om te doen als we horen over schepping, zondeval, verlossing en wederkomst. Waartoe roept het ons op? In de eerste plaats, verheug je. Verheug je vanwege het feit dat God je heeft gemaakt. En eigenlijk zou iedere christen, ieder mens, maar een christen is zich daarvan bewust, ieder mens zou mogen staan voor de spiegel iedere ochtend en uit volle borst het lied mogen zeggen, zingen, u die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. Waarom? Omdat je mag verheugen over het feit dat je bent wie je bent, dat God je gemaakt heeft, God je bedacht heeft. En dat hij je heeft gemaakt en dat hij van je houdt.
zie je ondertussen pelgrims langs wandelen. Die denken, wat een rare knakker staat daar midden in de natuur te preken. Dat gezegd hebben, in Italië is er ook een knakker geweest die tegen de vogeltjes aan het prediken was. Daarom hebben we 4 oktober Dierendag, dat is Sint Franciscus geweest. Dus zo raar is het eigenlijk in Italië ook niet om midden in de natuur te staan preken. Side note. Verheug je dus over het feit dat God je heeft gemaakt. Verheug je over het feit dat je mag weten dat jouw leven kostbaar is voor God. Iedere dag opnieuw. En als je kijkt in die spiegel, ja, dan zie je ook wel eigenlijk punt 2 waarin je je mag berusten. Namelijk dat er zoiets is als de zondeval. En dat de aftakeling al een beetje begonnen is. En in geestelijke zin die aftakeling ook wel in ons hart zo nu en dan weer eens opkomt. Berust je in het feit dat het nog niet zo ver is. Laat je niet kapot maken door schaamte en schuld over je zonde. En over de werking van de zondeval ook vandaag nog in je leven. Maar berust je erin dat een feit is misschien wel. Roep het misschien zo nu en dan met Paulus uit. Ik ellendig mens, wie kan mij redden? Maar weet dat ook punt 3 er is waarover je mag verheugen. Namelijk dat er verlossing is. En dat de prijs van onze zonde betaald is door Jezus Christus aan het kruis. En dat is genade. Dus als Gods schepping mag ik me verheugen over het feit dat Hij mij heeft gemaakt. Ik mag erin berusten dat het in mijn leven ook zo nu en dan fout gaat. Dat dat de realiteit is. Maar ook dat als ik het nieuws lees of zie, er door overdonderd wordt, me er zorgen over maak, dat dit onderdeel is van Gods reddingsplan in de verlossing door zijn Zoon Jezus Christus. En we voelen allemaal in onszelf dat het einde eraan komt, maar dat we er ook naar verlangen. Dat het einde hier nog nu niet is. Die uiteindelijke, die diepste, die grootste verlossing waar we naar uitzien. Met rijkhalzend verlangen. En daarom zie uit. Zie uit naar de komst van Jezus Christus. Zie er naar uit door je niet te veel te hechten aan alles wat hier op aarde is, waar je aan zou kunnen hechten. Zie er naar uit door het karakter van de Heer Jezus te laten zien, die mensen geschapen heeft, die mensen niet in de blubber van hun zonde heeft laten zitten, maar die gekomen is om te redden en te zoeken wie gered moest worden. En zo roept Hij ons op in de tijd die ons rest voordat Jezus weer terugkomt. Om met hetzelfde enthousiasme en toewijding de verlorenen op te zoeken. Op te zoeken in de meest letterlijke zin, maar misschien ook op te zoeken als we wat ouder zijn en wat minder mobiel, door voor hen te bidden. Zie uit op welke manier dan ook naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Om naar jezelf te kijken, door je naaste lief te hebben als jezelf. En door misschien ook wel in het eeuwige koor mee te doen. Door te zingen, hoe groot zijt gij. Amen. Ik kom met u bidden. Hier midden in de natuur. Ik neem even een slok.

0: Vader in de hemel, hoe groot zijt gij? Het is ons getuigenis, het is ons gebed. Het is het lied wat in ons hart opborrelt. Op het moment dat we stilstaan bij alles wat u gemaakt heeft. Op het moment dat we stilstaan en bedenken, Heere, dat u ons als mens zo gemaakt heeft. En dat u ons zo als mens bedacht heeft. Dat uw verlangen is, Heere, dat wij als uw schepping u eren in alles wat we doen. Dat ons hele leven en ons hele levenswandel eigenlijk uitdraagt. Hoe groot zijt gij? Heer, we komen bij u en we zijn ons bewust. Heer, dat de zondeval niet iets was wat alleen maar aan Adam en Eva valt toe te schrijven. Maar dat ook die zondeval in ons leven werkzaam is. Heer, een deel hebben we misschien ook wel achter ons gelaten. Hebben we beleden. Hebben we begraven. En zijn we opgestaan in een nieuw leven. Maar van dag tot dag, Heer, kruipt ook die zondeval wel weer in ons leven. Help ons om het bij u te brengen, iedere keer weer opnieuw. Heer, dank u wel dat die zondeval ook laat zien dat er zoiets bestaat als goed en als kwaad. Heer, datgene waar u straks over oordelen zult. Heer, dank u wel dat het veilig is in uw handen. Want we mogen weten, Heer, dat dat oordeel bij u in goede handen is. Heer Jezus, dank u wel voor de verlossing. Voor de verlossing die u heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Voor het feit dat u uw leven heeft gegeven, Heer, in een voor u vijandige wereld. Mensen die u uitspuugden, die u niet wilden hebben. Heer, voor de mensen die het uiteindelijk wel uitriepen. Hosanna, Zoon van David, Heer, red ons, zo bidden wij u. Dat is wat Hosanna betekent. Heer Jezus, dank u wel dat we onszelf in u mogen herkennen door het feit dat we verlost zijn. En tot slot bidden we u, Heer, maak alles weer recht. We zien uit naar uw komst en we bidden Maranatha, kom, Jezus, kom. Maak recht wat krom is. Herstel deze wereld, herstel deze schepping. En breek de macht van de zonde definitief. Laat Victory Day gauw aanbreken. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, het was mij een voorrecht om vanaf deze plek u te mogen bedienen. Ik hoop dat het woord in goede aarde is geland. En ik hoop u in goede gezondheid weer gauw te zien. Een hartelijke groet, ook van Marije en van kleine Caleb. En gauw tot ziens. Doeg.
1: Het is toch prachtig dat het zo kan.
2: Als je de Posturaflex elke dag 10 minuten gebruikt en dat 1 week lang volhoudt, zul je merken dat...
1: Daar heb je het al.
2: Mensen je nieuwe uitstraling opvalt. Gebruik je hem dagen...
1: Ik wil het allemaal zien, Jaap. Nee, geweldig om zo, alsof hij in ons midden is, hè? Onze broeder Paul. Ja, met een hele indringende boodschap over de fundamenten van ons geloof. Geweldig. En zo te midden van de krekels en de natuur en vanuit Italië. Geweldig mooi. We gaan het lied zingen wat hij ook noemt. Het lied waar we nu niet omheen kunnen natuurlijk. Hoe groot zijt Gij, opwekking 407.

We gaan met elkaar de dienst zo langzamerhand afsluiten. En het is echt een moment wel van aanbidding, van dankzegging. Zullen we met elkaar gaan staan, als het mogelijk is. Dan wil ik graag een kort dankgebed uitspreken en dan ook de zegen over ons afbidden aan de Heer. Heer, wij willen u danken voor deze morgen die zo bijzonder was. Ja, de diensten zijn altijd bijzonder. Maar als we zo ervaren hoe u de schepping hebt gemaakt, hoe groot gij zijt, hoe geweldig het is dat wij dat mogen beseffen ook, dat u ons hebt gemaakt. En dat u ieder van ons, zoals we hier zijn, lief hebt. Innig lief hebt. En dat we ons mogen toevertrouwen aan u, aan uw liefde. Omdat u, Heer Jezus, uw leven voor ons hebt gegeven. Wat geweldig is dat dan. Is er maar één manier om u daarvoor

lof en de dank te brengen. En dat is het uitroepen: Heer, hoe groot zijt gij? Dank u wel, Heer, voor wat u hebt gedaan. Dank u wel voor deze geweldige morgen ook van onze samenkomst hier in de kerk. En zo willen we ook elkaar uw zegen toebidden. De genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met ons allemaal. Totdat de Heer Jezus weerkomt in majesteit en glorie. Halleluja. Amen. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. Want dan zingen we nog een geweldig mooi slotlied. 10.000 redenen om dankbaar te zijn. En dat zijn we toch. We zijn toch dankbaar. Tel uw zegeningen. En we waren deze week bij onze broeder en zuster Tini en Martin. En al hoe groot de zorgen ook zijn en ook wel het verdriet, is er toch ook weer dankbaarheid. Zoals onze zuster Tini zegt, ik kan wel spreken, ik kan praten, ik kan goed me uiten. En dat is dan ook weer, tel je zegeningen één voor één, ook als het leven soms moeilijk is. En dat haalt je er doorheen. Dat haalt je er doorheen. Je ogen richten op onze Heer die zo goed voor je zorgt. 10.000 redenen van dankbaarheid. Dan is ook de collecte. Dan kunnen we met ons kunnen we onze offergaven geven. En daarna hebben we nog een moment van gezamenlijk gebed. Dat zal onze broeder Siebe even inleiden. Siebe en Jikke weer terug van vakantie. Geweldig fijn om jullie ook weer in ons midden te hebben. En zo gaan we deze dienst met elkaar afsluiten.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. AIW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiair op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
9: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
8: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Mijn Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Ik heb vandaag gekozen voor een lichtvoetig begin. En wel met de ouverture Dichter und Bauer van Frans von Suppé. Hij is een van de grondleggers van het genre wat in de 19e eeuw en begin 20e eeuw heel populair was in Oostenrijk, namelijk de operette. Tegenwoordig krijg je het publiek daar niet meer voor op de banken. Maar deze ouverture hoor je nog vaak ook gespeeld bijvoorbeeld door harmonieorkesten. Dichter und Bauer.

Dat was wel alles erop en eraan in deze ouverture Dichter und Bauer van Franz von Suppé. Hij was best wel vereerd, Antonin Dvorak, toen hij in de jaren 90 van de 19e eeuw gevraagd werd om directeur te worden van het Nationaal Muziekconservatorium in New York. In die tijd natuurlijk een hele onderneming om van Praag naar New York te reizen, wat weken in beslag nam. Hij is daar ruim 3 jaar geweest en dat heeft ook hem muzikaal zeer geïnspireerd. Denk alleen al aan zijn bekende uit de Nieuwe Wereldsymfonie. Maar ook heeft hij daar een strijkkwartet gecomponeerd, wat sindsdien ook het Amerikaanse is genoemd. De meningen zijn erover verdeeld of dat ook te beluisteren is in de muziek. Met name of er Amerikaanse elementen in zitten. En daar zijn de muzikologen het tot nu toe niet over eens. Maar het tweede deel is wel heel welluidend en u hoort het hier van het Prager Strijkkwartet.

Carlo Alfredo Piatti probeerde in de 19e eeuw de kost te verdienen als cellist. Maar dat lukte niet geweldig, zodat hij op een bepaald moment aan lager wal raakte en ook persoonlijke bezittingen moest verkopen om nog in leven te blijven. Gelukkig schoot Franz Liszt hem te hulp en stelde hem in staat ook om gebruik te maken van een cello die gemaakt was door Antonio Stradivari, de bekende viool- en cellobouwer. En het instrument heet sindsdien ook de Stradivarius Piatti. Hij heeft niet veel composities achtergelaten voor zijn instrument, maar wel 12 caprices. En die zijn ontdekt en opgenomen door de cellist Joachim Eilander. Ik laat u de tweede horen met als ondertitel Andante Religioso. Dus met een zeker religieus karakter.

Karl Maria von Weber was een heel veelzijdig Duits componist die met name zijn sporen verdiend heeft in de Duitse operawereld. In de 19e eeuw werd de opera beheerst door Italianen als Rossini en Donizetti, en von Weber probeerde daar wat tegenwicht aan te geven. Wat resulteerde in kaskrakers als Die Freischütz en Oberon. Maar behalve opera schreef hij ook hele aardige instrumentale muziek. En daarvan wil ik u een voorbeeld laten horen, namelijk het eerste deel uit zijn eerste pianoconcert. En de solopartij wordt vertolkt door Nikolai Demidenko.

Toen in 1815, na de nederlaag van Napoleon, Nederland en België werden samengevoegd tot het nieuwe koninkrijk, onder leiding van koning Willem I, ontstond ook de behoefte om voor het nieuwe land een nieuw volkslied te laten ontstaan. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en uiteindelijk ging de eerste prijs naar het lied Wie Nederlands bloed door de aderen stroomt, op tekst van Hendrik Tollens en met muziek van ene Johan Wilhelm Willems. Die Willems was een geboortig uit Duitsland, maar heeft zijn muzikale carrière verder helemaal in Nederland volbracht, als dirigent, maar ook als fluitist en als klavierspeler. Hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten waar we eigenlijk nooit meer iets van horen. Maar toch wou ik het een beetje uit het stof omhoog halen en ik laat horen een variatie op het lied Wilhelmus. En dat is dan niet het Wilhelmus zoals we dat tegenwoordig kennen, maar een oudere versie die ook al door Mozart gebruikt is om daar een compositie op te maken. Dat volkslied Wie Nederlands bloed heeft het volgehouden tot 1932... toen op verzoek van koningin Wilhelmina uiteindelijk ons huidige Wilhelmus werd gekozen tot onze nationale hymne. U hoort de variaties voor orkest van Johan Wilhelm Willems.

Veel componisten vinden het een uitdaging om variaties te schrijven op een bestaande melodie. Dat geldt dus niet alleen voor Johann Wilhelm Willems met zijn Wilhelmus-variaties, maar ook Ludwig van Beethoven heeft in zijn jeugd 6 variaties gecomponeerd op een Zwitsers volksliedje, getiteld Dursli und Babeli. En hij schreef dat voor harpsolo. U hoort Marisa Robles op haar harp.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
7: Schitterend.
9: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Jan Cooks for You, met Janzelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
27: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
26: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
28: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
29: Wij onderhouden
30: en verkopen
29: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
28: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerik. Maar bestellen kan tot
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
28: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
30: in Ford en Opel.
34: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen, blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekerlende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En speciaal voor nu heeft Dirk een zomersprogramma voor u samengesteld met veel zonnige klanken, zoals de polka Beumische Sonne, waarmee we deze uitzending zijn gestart. Oorspronkelijk was deze polka bedoeld om met zang ten gehore te brengen. Het lied begint dan met de Duitse tekst Böhmische Sonne, du bist mein, mit dir kommt die Liebe, so soll es sein. Maar we hebben naar de instrumentale versie van Blaaskapel Max Sieben geluisterd. We volgen met een zonnige wals, waarbij we ons eigenlijk moeten voorstellen dat we ons in de Allgäu bevinden. Het woord Allgäu betekent een bergachtig en waterrijk landschap met veel weides. En dat dekt dan ook de lading Auf dem Sonnenbankel.

best mooie zonnige klanken in deze rustige wals. En van de zon gaan we naar de maan. Niet letterlijk natuurlijk, hè, naar de maan. Maar de potpourri die we van Ernst Mossoen zijn originaal Ekel en de Muzikanten gaan beluisteren, bevat gedeelten van polka's die allemaal de maan in hun titel hebben. Of zeg maar een warm hart toedragen. Hè. De titel van deze potpourri is Du lieber Mond.

Oh ja, ik verwachtte eigenlijk nog een titel, maar die kwam niet. Goed, maar wat wel komt, dat is op 12 augustus. Hè? Dan is er een zonsverduistering en dat wordt een hele speciale. Want vanuit Nederland zien we dat een groot deel van de zon door de maan wordt bedekt. En dat brengt schemering met zich mee. Maar als de zon na verloop van tijd weer tevoorschijn komt, dan begint de dag. Al is de verduistering in het begin van de avond. Zo horen we in de polka die zonnebrink den Tag.

En dan vervolgen we met een best wel interessante wals van blaaskapel Keramitska. Deze wals heeft een opmerkelijke opbouw. In de eerste mate hoort u meerstemmige klarinetten die een bepaalde spanning opbouwen en plots valt het orkest even in met een mooie samenklank. En dan, na een fijngevoelige korte stilte, horen we een paar maten a cappella zang, dit afgewisseld, tot de muzikanten van Keramitska het uiteindelijke walstempo samen met de zang oppakken en dit tot het slotakkoord volhouden. De letterlijke betekenis van de titel is: ga niet naar buiten in de zon. We houden het op een lieflijke waarschuwing. In de wals Nessa Gatzij Sluntse.

Nou, we zoeken de zon weer op met de Sonnenschein Polka in de uitvoering van de Eckertaler Blaaskapel uit de Beierse porseleinstad Zelp.

Ik heb het wel eens vaker verteld dat een Sosetska een iets langere en langzame wals is. En dat langzame, hè, in zo'n wals, dat ligt niet zozeer aan het tempo als wel aan de beleving. In de Sosetska Ussa Stmiva gaat de zon onder. De letterlijke vertaling van deze titel is Het wordt donker. Het ondergaan van de zon is voor veel mensen een heel aantrekkelijk schouwspel. Sommigen reizen speciaal voor de zonsondergang naar de kust, hè, om de zon in zee te zien zakken. Wij gaan dit, zoals gebruikelijk bij Blaasmuziek im Herzen, beleven op muzikale wijze in de vertolking van Vlado Kumpan und seine Musikanten. Ussa Stmiva.

Als we spreken van het zonnestraaltje, dan hebben we het meestal over iemand die vreugde en vrolijkheid met zich meebrengt. En zo iemand moet de componist van de polka Ein Heller Zonnestraal ook zijn. Zijn naam is Lucas Broekmaier. Als jong knaapje, nou hij is in 1993 geboren, speelde hij al heel verdienstelijk accordeon en ging als kleuter al trompet spelen. En zijn eerste polka componeerde hij toen hij 11 jaar was en had hiermee zijn levensweg gevonden. Want op 18-jarige leeftijd vertrok hij al uit zijn ouderlijk huis om zijn grote liefde te volgen. U raadt het al, hè? Dat was muziek en ook de volksmuziek. Alles wat hij oppakte veranderde in een heldere zonnestraal. In Ein Heller Zonnestraal.

Nou, Arnheiler Zonnestraal, als de zon opgaat, denk ik aan jou. En dat is dan weer de strekking van het volgende lied in de polka van de Duitse blaaskapel Mission Böhmisch, die in het jaar 2013 werd opgericht en 4 jaar later, tot hun grote verrassing, als hoogste eindigden bij de Europese blaaskapellenkampioenschappen. De titel is Geht die Sonne auf.

Nou, het is op dit moment weer de tijd van de fietsvierdaagse. Hè? In de krant zie je ze overal staan. Op alle plaatsen worden die fietsvierdaagse georganiseerd. Nou ja, het is natuurlijk schitterend weer. Nou, met onze blaaskapel Vino Cianca moesten we voor al die fietsers, die dan natuurlijk bij de Fines aankwamen, moesten we een optreden verzorgen. Nou, dat duurde nogal even natuurlijk, want het was hartstikke gezellig. En dat kon je merken, mensen vonden dus blaasmuziek. Ja, daar had je toch zo'n plezier bij. Nou, zo luidt ook de titel van Soepan Ensemble van Freude mit Blasmusik.

zonsondergang hebben we al behandeld, hè, al een paar keer. En nu dus de zonsopgang. Door alles heen horen we eerst de vrolijke vogeltjes kwetteren. Muzikaal vertolkt door de klarinetten. En als de wals bijna is afgelopen, wordt deze passage in de muziek door de trompet versterkt. Het lijkt net alsof ook die is wakker geworden. Ernst Mosch und sein Orchester Ekelende Musikanten spelen de wals Sonnenaufgang.

Nou, van het grote Ekelende Orkest van Ernst Mors gaan we naar een wat kleinere formatie van de Weerthaus Muzikanten. Het is een viermansformatie vanuit de Obermühlen Muzikanten die met hun viertjes optredens verzorgen in wijnkelders en biergarten en zo. Gelegenheden waar grote blaaskapellen niet in passen en waar de sfeer net iets intiemer is. En hiervoor is hun muziek ook heel geschikt, zoals we gaan luisteren in hun vertolking van de polka Mein Sonnenschein. MUZIEK

De titel van de polka die door Vezelka wordt uitgevoerd betekent bij het maantje vroeg in de avond. Oftewel, in het Tsjechisch dus, Zvečera pri měsíčku.

Nou, niet voor niets moeten we onze ogen beschermen als we naar de zon kijken of naar de zonsverduistering. En dit kan heel heftig binnenkomen. Zo is het ook wel eens gesteld als we onze blik laten vallen op een geliefd persoon. Hè? Want de een zegt, dat is mijn goudklompje. En de ander vergelijkt diegene met de zon. Zo vertolken Ernst Morsund zijn Orkanaal Ekel en de Muzikanten. In de polka die we zo meteen gaan beluisteren. Want ik ga u eerst vertellen dat wij zo dadelijk gaan plaatsmaken voor het nieuws. En dan weer graag bij u terug zijn met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren ook naar de polka So Wie der Sonnenschein.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Haute Vanier woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een stoel, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
15: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
14: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
20: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
21: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
22: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
23: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
22: Skit.
0: schitterend.
1: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
27: SGmaatwerk.nl.
28: De pannenkoektrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
26: Keukens en kasten op maat.
30: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
31: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
30: Baarsmazitcomfort.nl.

beste luisteraars, welkom terug bij Blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met een hele bekende en bij vele luisteraars en blaaskapellenmuziekliefhebbers zeer geliefde polka, Böhmische Liebe. En het was ditmaal een instrumentale vertolking van de Oostenrijkse blaaskapel Burgschröffler. En van een heel ander genre is de wals, waarin de bijzondere muziekkwaliteit van de muzikanten uit Moravië wordt bezongen door het in Tsjechië beroemde zangduo Alena en Jindra, die in het lied begeleid worden door een formatie van 6 muzikanten uit Moravië. En zij heet de blaaskapelle Lalia. De titel van het lied luidt Muzikanti z Moravie.

Zuid-Moravië ligt ook het plaatsje Bretslav. Het mooie aan dit plaatsje is dat de rivier de Dije hier dwars doorheen stroomt. En de Dije is een zijrivier van de Morava en Bretslav is naast de stad Snowmoy een van de grotere plaatsen aan deze rivier, waarin het water zomers vrij laag staat, maar vooral in het vroege voorjaar ook regelmatig voor overstromingen zorgt. En natuurlijk zijn in deze omgeving ruïnes te vinden van vroeger welgestelde burchten en de stuwmeren in dit stroomgebied zijn ook mooie blikvangers. De muzikanten van de Nederlandse blaaskapel Vinotchanka uit Lochem hebben zich door al dit moois laten inspireren tot hun vertolking van de polka Bretslavanka.

Scandinavische muziek worden hun dorpen, stadjes en stroomgebieden graag bezongen. Maar zeker ook de uitgestrekte wijngaarden en natuurlijk de heerlijke wijnen. Veel authentieke evenementen en feesten zijn in Moravië verbonden met de druivenoogst. In onze vakantie hebben we de met druivenranken begroeide berghellingen meer dan eens doorkruist. En dat blijft, ja voor mij hoor, een hele mooie aanblik. De idyllische wijndorpjes met hun wit met felblauwe huisjes, waarop de vrouwen, hè, dus niet de mannen, maar de vrouwen vaak een folkloristisch bloemenpatroon hebben geschilderd. Dit is de sfeer die de polka van Dilinetska Malakapela uitademt in hun uitvoering van de polka Vinohrady Moje.

Een wals over witte rozen past goed bij een bruiloft. Een roos staat, zoals we wel weten, symbool voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes en blaadjes onder de roos hebben alle een betekenis in de richting van liefde en vertrouwen. De doornen aan de roos staan symbool voor de moeite die iemand bereid is te doen voor zijn geliefde. Dat wordt een hele romantische wals. We gaan luisteren naar Billa Rouge.

Ja, nog eventjes over die roos. Dit was dan een witte roos. Maar tijdens ons optreden met Finochanka in Laren, bij de fietsvierdaagse daar, werd aan Rita en mij spontaan door Riet Welgave een prachtige, ja, koraalroze roos aangeboden. Nou, schitterend. Hij staat hier te geuren. Dan vervolgen we met Blaaskapel Lalia. En zij zingen, of zij musiceren samen met het zangduo Alena en Jindra over een prachtig mooi dorp in het zuiden van Moravië. Moje de

Uit 7 kleine dorpen van het Oostenrijkse Zuid-Burgenland, daar komen de 7 muzikanten vandaan die samen een blaaskapel vormen onder de naam Eine Kleine Dorfmuziek. Onder het motto, zoals vroeger bij ons muziek gemaakt werd, so wie es früher war, laat deze blaaskapel ons genieten van hun muziek, zoals we gaan beluisteren in hun uitvoering van een polka waarvan de betekenis van de titel is Ik als laatste, van de Tsjechische componist Antonín Svácek, Ma posletní.

Nou, de muzikanten van Blaaskapel Boerschuffelen komen uit Triens und Gschnitz. Twee dorpen in het Tiroler Gschnitztal. En Triens, dat is van oorsprong een mijnwerkersdorp waar in de 17e eeuw de mijnen werden gesloten en de bewoners zich toelegden op de landbouw. En Gschnitz ligt zo'n 11 kilometer verderop. Hè? En dat bestaat uit een paar uiteengelegen boerderijen, waarvan enkele met barokschilderingen zijn versierd. Ik denk wel een bezoekje waard, hoor. Van Blaaskapel Boerschuffelen gaan we luisteren naar de Flugelhorn Ländler.

Kopergek, dat is de letterlijke vertaling van de naam van de Duitse blaaskapel Blechverrückt. Nou, het houdt eigenlijk gewoon in dat er geen houtinstrumenten bij hun blaaskapel zijn. Dus alleen koperinstrumenten. Maar wel, zeggen ze zelf, zijn alle 7 muzikanten gek op hun instrument en gek op hun muziek. Zij zeggen van hun muziek dat het echte handgemaakte blaasmuziek is. Nou ja, natuurlijk zijn ze ook verrukt van de Egelende muziek van Ernst Mosch. En Ernst Mosch die kwam als 7-jarig jongetje met zijn ouders in Valkenau aan der Eken wonen. En later componeerde Ernst Mosch zijn beroemde mars naar de naam van deze plaats, die we nu gaan beluisteren in de bijzondere uitvoering van Blechverrückt, Der Valkenauer.

Nou, even de vorige keer heb ik u voorspeld dat waarschijnlijk een Sloveen de Tour de France zou winnen. En het is inderdaad gebeurd. Pogacar was dus de grote winnaar van de Tour de France. En met veel overmacht hoor. Dus maar toen hij weer naar huis ging en thuis kwam, toen zal hij wel de gedacht hebben van mijn overkruid. Net zoals de muzikanten van Ensemble Zupan.

Nou, dat is een plaatsje in Zuid-Bohemen, in Tsjechië, met een fraai kasteel in het midden. En zoals op zoveel plaatsen in de Bohemen worden hier al eeuwenlang vissen gekweekt. En dan vooral karpers, een vissoort die de Tsjechen graag op bijzondere feestdagen, bij kerstmis bijvoorbeeld, eten. En waarschijnlijk zijn de muzikanten van Blaaskapel Arne Kleine Dorfmuziek ook gek op vis, ja, of in... In ieder geval op het plaatsje Blatna. Zo maken we op uit hun vertolking van de gelijknamige polka Blatenska.

Nou, dan gaan we nu luisteren naar een idyllische wals waarin duizend sterren stralen in de nacht. De twee geliefden hebben tijd tekort, want ze hebben elkaar zoveel te vertellen. Duizend sterren, het lijkt wel voor ons gemaakt. Zo mooi is deze nacht in de vertolking van Erasmus en Helga Reichel. De wals Tausend Sterne.

Nou, het volgende nummer is geen polka, geen wals, geen soseska, geen mars, maar een slow rock. En dat is een slow rock gloria. Die is gecomponeerd door Stan Jacorski. Hè. Hij is de beroemde, mag ik wel zeggen, kapelmeester van Blaaskapel Gloria. Maar als ik de volgorde goed heb, dan heeft hij eerst de slow rock Gloria gecomponeerd. En een jaar later heeft hij zijn Blaaskapel Gloria met een heleboel mooie muzikanten en prachtige zangerspaar samengesteld. Die dit weer heel mooi gaan spelen, de Slow Rock Gloria.

0: Ja, beste luisteraars, wij hopen dat u weer kunt zeggen dat was genieten geblazen. En dan hopen we dat u heeft genoten, hè, van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. De volgende week maar weer, zullen we maar zeggen. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag.
1: Naast glada.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeestje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 2 uren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
16: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. De natuurbrand in de Belgische Hogevenen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. De vuurlijn strekt zich uit over meer dan 1 kilometer. Meer dan 250 hulpverleners bestreden de brand die sinds vrijdag woedt. 2 Nederlandse Chinook-helikopters, brandweerlieden uit Duitsland en Luxemburg bieden hulp. Inwoners van het Duitse Monschau werden gevraagd voor 10 uur onderdak te zoeken. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden. En elders na 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
21: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
19: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
24: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
15: Dit is RTV NOF.
31: My No Gospel.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, ik ben er ook van een beetje ver op deze 16 augustus. Welkom, fijn dat er ook van een beetje ver bij bent. Ja, want ik ben ik van een beetje dwan. Nou, in het derde uur, ik ben al om 5 uur van een beetje tussen 4 en 5. Zeg ik even wat er in haar agenda zit. Ik heb nice oer is vervalte broers en zussen. En ik weer een psalm, mijn naam. En in het tweede oer ken ik het wat oorstwam. Ken ik van een beetje het verhaal. Vierde maar het verhaal uit het... ja, het verhaal voor het hele boek van het Frieske volk. Want ja, ik ga nu in het eerste oren tussen 2 en 3 oren. Ja, klopt. Tussen 2 en 3 heb ik een gast die u wat komt vertellen. Dus vandaar dat ik het programma goed even omzet heb. Maar eerst gaan we nog naar een stukje muziek. Jaren. Ik ben begonnen van een beetje My Will, My Father, My het noemen King of Kings. Ik ging verder met Christian Verwoerd. Hij zongt Koning in Eeuwigheid.

0: Dat weer Christian Verwoerd, maar het nummer Koning in Eeuwigheid. Ja, en dan heb ik nootje in oor mij zitten een gast van een beetje, Tjibbe Raap. Hij is vastzitter van het bestuur van het Iepenluchtmuseum, de Zoekerij in Damwoord. En hij wil eens graag wat vertellen, want de aankomende week heeft een activiteit. Tjibbe, welkom. Ja. Fijn dat je weer zo koos van een beetje.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk. Ja, en we waren juster van mooi shot in de zoekerij. En toen, er is aankomend week een hagepreek. Kijk, daar wat mij dwaf van de week in Gospeltime. Dus vandaar dat je assist.
1: Ja, heel fijn.
0: Daar organiseert de hagepreek. Of daar ben je bij Petelutsen.
1: Dat klopt, ja. Tjerkje.
0: Ja, en wat is een hagepreek?
1: Ja, wat is een hagepreek? Eerst even de aankondiging. Na je week, snijne middie, dat is 23 augustus. Dan hebben we altijd mooi waar is natuurlijk. En ooit geven we een week letter. Dan wordt er een hagepreek of in het Iepenluchtmuseum de Zoekerij een hagepreek houden.
0: Juist.
1: Ja, en wat is dat een hagepreek?
0: Ja.
1: Zullen maar even, waarom niet vroeger? Jet iets, 16e eeuw.
0: Wist werd ik ook wat ontdekken aan alleer hagen, alleer heggen.
1: Ja, dat kan ik me ergens voorstellen. Hey. Maar het komt eigenlijk uit de 16e eeuw.
0: Oei.
1: Toen houden de protestanten illegale hagepreken. En dat dienen ze in je beloft. Maar eigenlijk ook boeten de stadsmoorden. Want Noorden mocht het natuurlijk niet zien.
0: Oh.
1: Want het ziet hem eigenlijk aan het volgende. De Rooms-Katholieken die gingen het eigenlijk verzissen. En het wie in de periode dat de Spaanse heerser natuurlijk het beheer hier over alles en iedereen.
0: Juist.
1: En als ze dus illegale hagepreken houden, dan proberen de Spaanse bezetter natuurlijk dat delta bij te zien.
0: Ja.
1: En een soort politie om die dingen net trot te gaan te letten, zag zij omdat ze illegaal waren.
0: Ja, en daarom moesten ze naar boeten en echt ergens stop achter een hagen.
1: Bijvoorbeeld achter een hagen, achter een moren, maar in elk geval boeten de stadsmoren.
0: Juist.
1: En de hagepreek in dat woord, ja, die verint natuurlijk wat noffelijker, hè?
0: Nou, dat denk ik ook wel.
1: Ik 400 meter verder, 400 hier verder. En dat doen we natuurlijk in alle vrijheid.
0: Gelukkig
1: maar wij vinden hetzelfde wat passend bij de sfeer, bij het wonen, werken en libyen wat wij beelden maakt in de zoekerij. En dat past dan echt wel een hagepreek bij volgens ons.
0: Oh.
1: En dit is het vierde jaar op Rieken dat we dat doen.
0: Oh, dus je maakt dat vaak. Ja, ik ga inderdaad wel zeggen dan aankondiging, jongen. Klap het. En dat bevalt dus wel om dat te doen.
1: Dat bevalt tegen. En waarom bevalt het tegen? Omdat je namelijk de hele omgeving direct bij beloeken. Want het is net zo dat wij het alleen nog organiseren. Nee, dat doen we met de omringende kerken.
0: Vanuit heel Damwoord?
1: Vanuit heel Damwoord en rondom.
0: Aha. Aha. Ja, en die vinden dat dus ook mooi om te doen.
1: Die vinden dat mooi om te doen. En ik denk dat bij de oren in de jaren hebben we altijd 100 tot 150 mensen op de vlier gehad.
0: Dat is
1: dus een mooi aantal.
0: Ja.
1: En wie hoop je met deze aankondiging dat het natuurlijk ook wat via de trots jongt. En dat we gaan naar week om te gaan. Hè?
0: Ja. Ja, zeker. Dat het hele veld vol zit. En
1: dat is een mooi
0: de hagen om, want ik ga zien dat weer een heel mooi veld waar je hem
1: voor hebt. Het is een mooi evenemententerrein.
0: Ja.
1: En het is gewoon helemaal omsluitend door hagen.
0: Ja.
1: En die ben ik mooi heeg. Dus de meesten zit dat een mooi verskoelen. Maar reken je het maar net op dat de politie echt in actie komt om die meesten dan erbij te krijgen. Dat is natuurlijk net de bedoeling.
0: Nou, of zullen ze stiekem denken van, we moeten er toch even zin?
1: Nou, ze ben natuurlijk van harte welkom. Hè? Wij beginnen die middags om 3 uur. Oftewel 15.00 uur. En de inren is al om 11:30. Maar we vragen de meesten wel zelf een stoeltje mee te nemen. Want wij gaan natuurlijk net zo volle stoelen om elke niet een plak zitten te laten kennen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel een vereiste. Neem zelf even een stoeltje mee.
0: Ja.
1: Verder is het zo, er zijn 12 voorgangers. Dat is Gwijs en Riemersma en Wiebe Verdema. En de intree is vrij. Gewoon vergeet, het is gratis.
0: He? Nou, wat wil je nog meer?
1: En de collector die is van de voedselbank dan te bedeel.
0: Aha.
1: De revenuen komen te goede aan die mensen die het minder hebben dan gemiddeld.
0: Ja, en gewoon lekker in eigen omjouwing.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Wij hopen natuurlijk op prachtbaar. Het Iepenluchtmuseum, die nodigt de mensen eigenlijk uit, want het is een hele mooie locatie. Het is een trein van oorlog hectare, maar aan de binnenkant een mooi evenemententrein. En daar had je dat juist zelf even
0: zien. We hadden het juist gezien. Het is een prachtig terrein. Ik wie er nog nooit geweest, maar ik zei ze maar, het is een prachtig terrein. En er zijn hele mooie hoesjes. De molen die begon te draaien, doet het weer een
1: ja.
0: Prachtig.
1: Ja, schitterend.
0: Ja, heel mooi.
1: En dus Elsa niet en ik gewoon welkom. En dan nog even dit naar je oren. Ja. Dan is er koffie en thee, maar een plakje cake. Dus eigenlijk kwart zijn kom gewoon snijden 23 augustus naar het Iep Lof Museum de Zoekerij in Den Borden. Het staat onder trek bij nummer 8 in Den Woord. En mocht het zo werden dat het ware Natal is, ja, dan scoop automatisch een week op.
0: Juist, en dan jou je hem dan ik wil weer berichten of even een berichtje hierheen en dan kent ik op site
1: ja.
0: In de agenda.
1: Dat is de bedoeling, ja.
0: Dat kan dan ik. Nou super, leuk. Docht er ook nog muziek om mij, of is het alleen twee dominees?
1: Nee, dat klopt. Het muziekkart van Waterswaard Driesem, die begeleidt dus.
0: Aha, dus een muziekkart.
1: En als het een beetje goed komt, dan gaan de voorgangers, die zien op een boerenwijn. Krijg ze hadden dus vroeger ook ongeveer wie.
0: Juist, dus een beetje in oude stijl.
1: Een beetje in oude stijl. En de mensen, al wist vrijwilligen die daaromheen herinneren, die ben natuurlijk echt verklaard in haar klederdracht van toen.
0: Aha, dus het werd heel nog een beetje een, ja, een wat een oor gebeuren.
1: Ja, zeg maar, de entourage, dat is eigenlijk wat uit de grootmoeders tijd.
0: Leuk, past wel bij die omjouwing.
1: Dat denken wij ook, ja.
0: En ik bij die hoesjes wat er al eerst zit, ja, dat past er wel bij.
1: Ja, klopt.
0: Ja, leuk.
1: Wij zullen naar u dat we prachtige mensen ontvangen kunnen na je weken.
0: Dat hoop ik.
1: Ja, daar komen we van uit.
0: Dat hoop ik en als het maar mooi waar is. Want ze verwacht je nou weer rein. Nou een paar spettertjes doe ik hier heen naar het, maar misschien snijden we weer droog.
1: Ja, maar een paar spettertjes, dat maakt het op zich net zo vol. Maar nee. Wanneer dat steeds droog rijdt, ja, dat zou miswijzen.
0: Ja.
1: En dus we houden het waarbericht goed in de gaten.
0: Ja, want het kind, je kan net naar binnen, hè?
1: Wat zien jullie?
0: Of binnen is gewoon te liet.
1: Ja, nee, dat slag het dus net. Nee. En een hagepreek gaat nee, natuurlijk naar de oorkant. Dat dan is er geen hagepreek meer.
0: Nee, dat klopt. Dan is er geen hagepreek meer. Nee. Dan wordt het gewoon een week uitsteld.
1: Ja, dan wordt een week uitsteld.
0: Nou, dan schuift het wel. Als er niks zo in de agenda staat dat het uitsteld wordt, dan gaat het terug bij mooi waar. En dan wordt het een week uitsteld.
1: Ja, zei dat.
0: Dan vond ik het heel mooi dat jullie u zo te hoeven vertellen worden.
1: Graag in.
0: En ik hoop dat je meer een mooie beetje aan omkomende snijden.
1: Daar gaan wij vanuit.
0: Ja? Oké. Tegen dank.
1: Jo, ik bedankt.
0: Ja, gradien. En ik ga nou een noemeke klaarzet. Want het je bevoen Nederlandstalig wel mooi. Ik dacht, dit is ook wel een hele mooie bekende. Het wordt zong terug de ronduit prijsband. Ze jongen, heer, ik prijs uw grote naam.

Ja, dat je er ronduit prijs bent, maar het noemer heer, ik prijs uw grote naam. En ik ga nu een nummer klaarzetten van Twyla Paris. God is in control.

Psalm 16. Een speciaal lied van David. Zorg voor mij, mijn God. Ik zoek mijn bescherming bij U. Ik zei tegen de Heere: U bent mijn God. U bent alles wat ik heb. Als ik kijk naar de andere mensen die U volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen die afgoden navolgen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren. Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Heere, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde. Ik loof de Heere, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de Heere de grootste in mijn leven. Omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn. U laat mij niet liggen tussen de doden. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.

0: hoort wie het nummer Keep Me Safe. Psalm 16 song door de Australische band The Sons of Korah.
1: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
2: Mij Tjerkje Broersma.
0: Ja, en het volgende nummer wat ik klaarzet heb, dat is van de Kids Crew. En ik dacht, dat nummer qua tekst past hier wel mooi achteraan. Het nummer Eeuwig Duurt Uw Trouw. Song door de Kids Crew.

Eeuwig duurt u trouw, dit waard zong terug de Kids Crew. En nou haak ik nog een kleerset van gospelkoor Jesraja. Ze zongen het nummer Herstel mijn eerste liefde. En het nummer staat op hun cd Niet voor niets.

Dat hier gospelkoor Yisraya, noemen van die CD, niet voor niets. En dit was Herstel mijn eerste liefde. En nou ga ik een nummer klaarzet van Aan Polstra. Het nummer No God But God.

0: gaat het. Wie aanpost, dan mij het noemen no God, but God. Ja, en dan ben ik alweer alweer het laatste noemen van dit eerste oren van Gospel Time. Deze snijn 16 augustus. En dat is het nummer De Val van Martijn Buwalda. Ik zou zeggen, blijf lekker jaren naar deze sturen, want aans na je reclame en journaal, dan ben ik er weer. Maar nog een heel oren vol gospelmuziek en nog vol meer. Ik zou zeggen, graag ons straks.
1: Het is een lange reis, dus ik ben heel vroeg vertrokken. Ik wist dat ik weg moest.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
9: Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford en Opel.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel, in dan wat.
20: Paken, zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoutij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
18: Alles voor in en bij het zwembad.
19: Max Voordeel, in dan wat.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
25: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
26: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op traaien oeren.
27: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
28: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. Daardoor zijn jonge jongens vatbaar voor invloeden van figuren zoals Tate. Kleijer gelooft dat dit nog te keren valt, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij ouders mag liggen. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic Toth werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: My No Gospel.

0: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en mijn naam is Tjerkie Broers, maar ik vind het fijn dat je van een beetje ik weer bij je bent. Dit is 9, 16 augustus, doe jij yes, naar Gospel Time. Ja, wat ken ik dit woorden dan? Nou, ik had, ik hier in het eerste woord een gast, dus ik had even omdraaid. Ik draai dit woord een heel soort muziek, haast en ik weer een psalm. En ik geef je dan mij het verhaal uit het boek De Hele Historie verteld voor het Friese volk. En ik geef je verder hoe het mij Mozes geeft en het volk wat zij beleefde op de reis naar de bevrijding uit Egypte. Maar eerst muziek en haast een psalm. Ik ben van een beetje dit oren begonnen met Psalm 23. En die waard zong terug Don Moen. En ik vierde mij Amphora. Gospelgroep Amphora. Ze zongen God is er.

Psalm 34, een lied van David gemaakt nadat hij zich bij Abimelech droeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam. Ik wil de Heere voortdurend prijzen, mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op hem. Laten alle die bij hem horen zich met mij verheugen. Laten wij samen de Heere groot maken en zijn naam eren en prijzen. Toen ik de Heere zocht, heeft hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. Wie op hem ziet, straalt van vreugde en kan hem met blijdschap aanzien. Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Heere riep, heeft hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De engel van de Heere staat hen, die ontzag voor hem hebben, altijd bij en verlost hen. Probeer het maar. Dan zult u ontdekken hoe goed de Heer is. Gelukkig is degene die bij hem bescherming zoekt. Heb diep ontzag voor de Heere, alle gelovigen. Want wie hem dienen, zullen nooit gebrek lijden. Leeuwenwelpen kunnen ontberingen doorstaan en honger lijden. Maar wie de Heere zoekt, komt niets tekort. Kom maar, kinderen, en luister goed naar mij. Ik zal u leren wat het betekent ontzag te hebben voor de Heere. Wie van u wil graag lang en gelukkig leven? Wie wil wel elke dag genieten van al het moois? Zorg er dan voor dat u nooit kwaad spreekt, dat in uw mond geen bedrog wordt gevonden. Houd u ver van de zonde en doe alleen wat goed is. Zoek met uw hele hart naar alles wat vrede inhoudt. De Heere laat voortdurend zijn oog rusten op zijn volgelingen. Zijn oren horen elk hulpgeroep. Maar de Heere keert zich tegen hen die zondigen. Van hen wil hij niets meer weten. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Hij beschermt mijn gebeente. Er zal geen bot worden gebroken. De ongelovige zal sterven door het onheil en wie Gods kinderen haten zullen daarvoor boeten. De Heere bevrijdt zijn volgelingen en iemand die bij hem bescherming zoekt zal niet worden gestraft.

Oui, James Blok, maar het nummer I Will Bless, ja, dat wie Psalm 34 eerst wat te voorlezen. En James Blok had de tekst op muziek zetten in die zongen. En haar nummer klaarzet van Natasha Voorde, ze zongt Ik kijk omhoog.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dat weer Natasja Voris is zong het nummer Ik Kijk Omhoog. En ik geef van een beetje weer verder met het verhaal uit de heilige historie verteld voor het Frieske volk. Nou even in het tweede oor tussen Traaien en Fjouwer, want in het eerste oor heer ik een gast. De vorige keer hebben we gelezen over het volk wat ongereisd weer Mozes kwam en weer naar op, weer naar de berg, naar Bobbe, naar God. Maar hij kwam maar net weer waarom en toen hier het volk vregen om een orengod. Aaron had een kalf maken doen van hun gouden sieraden. Maar ja, Mozes kwam naar beneden met de wet op die stenen tafels hier, God die zelfs kreun. Toen weer de zullen ook hadden die stenen kapot maken. En uiteindelijk is het volk zwier straft. Het feest is eindigen, want het volk weer druk want feest vieren. Het volk is er vier zwier straft voor wat ze dienen hebben. Pretendeerden, maar ze moesten ook, dat gouden kalf had Mozes had het verpulveren in het water smieten en dat moesten ze drinken. En nu gaan we verder. Maar het stukje bij het bobbestit Mozes, de mitsman. Stil, na het wilde feest van de dijs tevoren, lei het tentenkamp in een gleurne simmerzinnen. In een donkere tinten schoelen het volk. Ja, het was maar amper boeten te komen, zo bang wienen ze, dat ook Gods griem op een naai oplaagje zoe en haar vertarren. En zelfs op Mozes hienen ze deze morgen net steen. Zo ziet de schrikte nog in voor zijn wapenen levieten. De 3000 heren wienen dezelfde jongens nog begroeven en er weer neer met de sjen van wat er bad wien. Maar het oordeel weer nog net vergeten. Ja, hoogt een vier net bang met te wijzen van Mozes. In de oren dat de wekkerlijn hier weer zijn leeuwkens bekomen en de oremjaars doet het eraf kwam, wist er wat hem te dwaas stier. Hij zoe naar de Heere ta op de berg en pleitje van zijn volk. Ja, hier een grut kweerdien en het zou geen wonder wijzen als God haar verdien. Maar hij woedt dags het jit bidden. Hij koort net onschijn dat er oordeel komen zou over dit volk. Dat er uit de Egypte opviert hier. Dat er leidt hier terug de zee. Dat er een lang eer om wrakselen hier met de farao. Het weer geen makkelijk volk. Dat wist er nou wel van goed. Maar het weer zien volk en als het moest, hoe er voor haar sjeren. En doet er bij de Heere weer. Heeg op het berg in het zustere wolk zei er, o Heer, een zware zonde had dit volk zondigen. Dat ja haar gouden goden maken hebben, maar vol haar likwels de schuld van Jaan. En als de straf toch komen maat, och Heer, let mij dan sterren in het plak van dit volk. Deel je mijn namen dan uit in het boek van de Libbenen. God wist wel dat Mozes dit volk tegen leef hier. Hij wist ook dat Mozes meende wat er zei en dat het mij blierens het leven jaan zoe om het volk Israël, alle nijkommelingen van Jacob en alle oorden die het mij gingen weer uit Egypte om ze te redden. Maar dochs koer dit offer net oornemen. Eén keer, als het tijd vol weer, dan zou er een mitsman komen die het zijn leven jaan zoe van zijn volk en die het al haar zonde wijnemen zoe. Gods eigen zoon. Maar wat die dwaan zoe, dat koek je meeske, zelfs je meeske zo grut en heilig als Mozes. Maar dat er het dwaan voor, dat er zijn lippen oerje voor een dwers en oerheerig volk, dat weer toch zo goed en de Heere hier hem er lever om. Tje Mozes, zei God, ik zal die lippen net wijnemen, ik zal maar alleen skrassen uit mijn boek die tje mij zonde gaat. Dat geen henne. Doe en het volk Israël, en ik zal een engel van hem uitsturen, en die zal hem leren naar het loon dat ik Abraham, Isaac en Jacob zwart heb. Want zelfs zal ik net meer met hem gaan, want als ik hem verbeten weer en het volk kwam hem werd te misgaan, dan zou ik haar verdeelgen en dan zou ik geen één oor blijven. Maar ga nou eerst naar onderen en zes tegen het volk, dat je rouwen moet en alles zie je van goud en zilver afdwaan. En dan zal ik zien wat ik aan haar dwaan zal. Dat bjatskip bracht Mozes door weer oor en het hele volk teeg de pronk uit en rouwde dagen en dagen lang. Ja, wie een wel blij dat God haar sparen woe en dat er haar dochs nog brengen zou in het beloofde loon. Maar ja, vond het vreselijk dat de Heere nou net meer bij haar wezen woe en dat in plaats een engel voor haar uitgeen zou. Ek Mozes, het was zonder God de reis net aan, maar hij hoopte nog altijd dat het toch nog goed komen zou. Hij zou biddende blijven op hopen dat God nog weer waarom kwam. En eind buiten het kamp zette er in die dagen een tint op, de tint van de geerkomst, neemde er die. En van tijd tot tijd gingen daarheen om bij God te wezen en met hem te praten, lijk als een vrouw praat met zijn vrouw. En elke keer als het volk vernam dat Mozes weer naar de Heere zou, riezen ze overeind en gingen steen in de door van het tent en zagen hem voorbij gaan, bang en bevend. En als dan God deel kwam en het zustere volk stierf voor de tent van de geerkomst, dan woorden ze diep en eerbiedig en dan, en net jeder, ging elk zijn wegen. Letter jeder ze wel van artsen wat de Heer te sissen hier. Op een keer, doet het volk al dagen rouwen, hier begon Mozes de weer oer. Heere, zei er eerbiedig, jou hebben zijn dat we vierde matten, maar nou weten we nog nooit wat ons leerde zal. Jou zelfs of een van jens hele geen engelen. Zit het me dags hoe het komt, want ik heb om eens geneden voen in jens eigen en dit volk is op les in jens eigen volk. De Heere antwoordde, zou ik dan zelfs maaikje matten om die reis te gaan? Doe zei Mozes, Heer, als jou net zelfs maaikje matten, let dus jij dan leven blijven. Want wij zullen ons zien kennen dat jens gunst oor ons is, oor mij en oor het volk. Als daarom dat jou bij ons binnen en mij ons reisje naar het beloofde loon. En ik deze keer jette de Heer naar zijn vrouw Mozes en zei er, dat er weer met hij op te zijn voor. Maar, zei er nog, het is net om het volk dat ik het doog, maar alleen om die. Want doe has genade voen in mijn eigen, en ik ken die bij de namen. Mozes wie tegenblieft, blieft om het volk, maar ik tegenblieft om wat God van hemzelf zijn hier. Nou wist ze vaak goed dat God zijn vrouw wijze voer. En nou, dat was er alles vreegje. Heere, zei er, liet me dan eens aan lid zien. Het weer de tweede keer dat Mozes dat vregen dat net mogelijk weer. Lieke men als hij sterren mocht van een zondig volk. Lieke men koe menske Gods heerlijkheid zien. Maar ik nou, wat de Heerde net leuk en hij zei dat Mozes de berg op je moest. En als het daar dan stier in klauw van een rotsen, dan zou hij de hege Heere voorbij gaan. En dan mocht het tenminste wat zien van zijn heerlijkens. De orendijs zou het wezen. En Mozes moest twee nije stenen tafels meenemen. Dan zou God daar ik weer het zien worden inschreeuwen. De oremiaans in tijd ging Mozes de reis naar de Heere aan. Hij biedigde bij de stenen in de hoorn en al heel net bang. Stil stieren in een rotsklauw en wachten. Doet er de Heere komen jette, zeggen niet meer. De schouder wat vast in eigen. Net oors als bedik de Heere ze mij zijn hoorn. En doe in een koersjen. Net al Gods heerlijkheid zeggen. Net meer als van efteren een skin van zijn glons. Maar het weer genoeg. En het weer heerlijker als een eer dreemt hier. Doe wist er dat er nooit hier op hier de Gods antlid zijn koe. Dat je meeske eigen hem zijn zoenen en lipje. Mozes boegde de hal en die nog één keer de vraag die hem op het hart baande. Kom doch in ons van midden en geen voor ons uit. Want al is dit volk steeg van nekken, doch verjouw jou ons ongerechtigheid en neem ons on dat je eens erfdeel. Doe, liet God hem van Mozes verbidden En hij beloofde dat er Maaike in zou en dat er haar veilig brengen zou in het land Kanaän. En zo mocht Mozes biddende van zijn volk dochs de mitsman wezen. Beeld en voorbeeld van die ingene die het letter komen zou en die het meer is als Mozes. Het wie een grutte dij in het lippen van Mozes, deze moeting op een berg. Nooit koor letter krekt vertellen hoe het west hier. Hoe heerlijk en hoe wonderlijk. Maar doet er dagen en dagen letter weer onderkaan. De beide tafels in de hoorn, dit Gods eigen schrift op stier. Doe blonk zijn antlid nog sa, dat er een kapen nemen moest en bedek der het blinken van zijn hollemaai. Ontzafier, o Mozes de mitsman. Oorde keer, kunnen we weer

Dat we hier de band Soon Return, maar het nummer I Can Only Imagine. En kees nou jaren naar Erik en Tanja Lagerstroom en vrienden van de CD Hymns. Hak uitzocht medley. Want Jezus woont nu in mijn hart. Jezus, Jezus, Jezus, medley.

Ja, dat zijn Erik en Tanja Lagerström en hun vrouwen, mijn noemer, mijn eigen medelief. Want Jezus woont nu in mijn hart. Ja, dit oren van Gospel Time zit er ook al bijna weer op. Straks moeten we er even uit voor reclame en journaal, maar daarna heb ik nog een oren. Dus blauw je lekker jaren naar deze stuurder. Haast iets voor dit programma, of misschien een mooie noemer was graag jaren worst. Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik sluit dit oren oma Ralfeman. Hij zong het nummer Halleluja. Ik hoop dat ze straks erbij is. Te graag ons straks. I can feel it rising, all the joy that's growing deep inside of me.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. Toen de Nijmeegse Gonnie Houterman op sterven lag, ruimde haar zoon Tony de huurwoning leeg die zij sinds 1967 bewoonde. Verhuurder Portaal eiste echter ook een kale tuin en stuurde Tony een rekening van 7000 euro, waardoor de familie nauwelijks aan rouwen toekomt. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden. En elders na 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
18: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Hey,
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels?
21: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
27: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
28: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
29: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
28: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
30: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
31: Zo, dat ziet er gaaf uit.
30: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
32: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
30: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
28: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
33: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
34: En van speelgoed tot feestartikelen.
33: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
34: Max Voordeel in Den Bosch.
35: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
36: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
33: Alles voor in en bij het zwembad.
34: Max Voordeel in dat bad.
37: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
38: Tromheeske mij in beheining.
39: Maar gewoon CA Plus een certificaat.
37: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
40: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOF.
41: My No Gospel Talk.

0: Het komende uur zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en mijn naam is Tjerk Broersma. Ik ben er nog ont 5 uur ta. Het laatste uur van deze 3 uur gospeltime op een snijn. 16 augustus. Mooi dat je van een beetje ik weer bij bent. Ja, en dit laatste uur, wat zal ik dan doen? Ik zorg even wat er in de agenda zit. Ik heb Nice uur is vervolgde broers en zussen en aansnek weer een psalm. En een heel soort muziek. Ja, en als je ook iets voor dit programma haast, maar is het altijd een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, dat kunnen wij zo mooi noemen, was graag Jere Worst. Maar ik een agendapunt of een oor item. Dan is het nog tijd voor muziek. Ik ben begonnen met Don Francisco in het nummer Adam, Where Are You? En ik geef verder met Martin Brandt van zijn CD. Eerlijk gezegd, HW Koorsen het nummer Wees Niet Bang, Ik Ben Hier.

Niet piekeren, niet malen, geen zorgelijk gezicht. Blijf daar nou niet staren naar de wolken in de lucht. Want je weet niet of er regen komt. Maar stel nou dat er regen komt.

Psalm 51. Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba. Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Wat u er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver. Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben. Toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. En u wilt dat uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart. U geeft mij uw wijsheid waar anderen niets van weten. Wilt u met hyssop de zonde van mij afnemen, dan zal ik weer helemaal schoongewassen zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Keer uw gezicht af van mijn zonde en vernietig al mijn misstappen. Geef mij een nieuw, schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Wend u niet van mij af en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat uw wil is, zodat zij zich bekeren en u ook zullen volgen. Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen. Heere, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. Want ik weet dat u er geen prijs op stelt dat ik u nu brandoffers zou brengen. Daar gaat het u niet om. Het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Wilt u Jeruzalem zegenen en haar muren herbouwen? Dan zullen de offers die volgens de wet worden gebracht u genoegen doen. Dan zullen grote brandoffers aan u gebracht worden. Hele stieren worden op uw altaar gebracht.

Ja, dat is weer een hele mooie uitvoering van Psalm 150. Create me a clean heart. Oh God, ook in de blues. Ja, ik vond hem heel mooi. Ik hoop dat je er echt van genoten hebt. Dan heb ik nou een noemer kleerset van Gerard Troost en Miranda de Vliegers. Jongen, 100%.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dat weer Martin Brand, de kere mij Miranda de Vlieger, maar je nummer 100%. Ja, en dan ben je nota on nice. Oer is vervolgd de broers en zussen en van een beetje het verhaal van Keo. Zij komt uit Laos. Ja, en Keo, dat is om veiligheidsredenen een schoolname. Op een dag vielt Keo een stek in haar onderlichaam. Haar hele buik wordt warm en in een van de dagen begint ze te bleertjen. Wat is er met haar onhoorn? Keo weet net wat er met haar bad, maar ze had een vermoeden. Haar man had een conflict met een borrevrouw over een stuk loon. Zou haar borrevrouw zwarte magie tapast hebben om haar ziek te maken? Maandenlang leidt Keo aan heftige bloedingen. Ze beschikt van alles om die bloedingen te laten stoppen, maar de blikje in kroet zijn wassen te wijzen. Totdat er een christelijke omke op bezoek komt en haar het evangelie met Keo en haar man Dien uitdeelt en haar dat alles uitleidt. En op het moment dat ze allebei hun hart aan Yahushua en Jezus jouwen, dan wordt Keo te haar grote vreugde genezen. Maar de mem van Keo ziet geen reden tot vreugde in die wonderlijke genezing van haar dochter. Ze bloot klagen hoe Keo's nieuwe geloof. Als toe dat net alles wist, dan moest hem in huis uit, dreigt ze alsmaar. De spanningen rennen zo heeg op dat Keo en Dien besluiten om het huis van de mem van Keo te verlitten. Ze trekken met hun vrouwenbeen naar hun rietveld een eind boeten het dorp. En als ze een deel van de vorige rietoogst meenemen willen, krijgen ze teer dat het net mij. Ook al hebben ze geholpen met het telen en het oogsten. En zo komt het gezin heel berooid aan in een hutje op het rietveld. Gelukkig binnen de christenen de omjouwing die het hun helpen kennen. Ze helpen Keo en Dien om weer een huisje te bouwen en jou hun wat te eten. En zo leeft het gezin van Keo nog steeds op het rietveld. De omstandigheden in hun huisje zijn primitief. Er is geen elektriciteit of geen drinkwater. Keo en Dien behelpen haar met een lamp op zonne-energie en flessen wat water die ze in het dorp verderop keepje moeten. Ja, ontzaffier het verhaal ook Keo en Dien. En dank God dat ze op een meest kwetsbare moment hulp kregen hebben van christenen in hun omjouwing. En bid dat ze naar hun omzien blijven. En vreeg je om God of hij wil verzien in alles wat dit gezin neergaat, gaat, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. En bid dat dit gezin hun been, hun vertrouwen op God stellen en groeien mij in hun leven. En bid ik dat de mem van Keo ik God mij leren kennen. En ik zou zeggen, bleef ik bidden, ja, van jouw eigen been, voor jouw familie, de mensen om jou heen, dichtbij. Ja, van de vadergongers en wat je maar op je hart krijgt. Ja, God had deze familie ook geholpen, maar hij wil u ze ook helpen. En daar oorzongt gospelkoor Our Choice en het noemer U bent mijn hulp, Heer.

Dat we gospelkoor Our Choice is Lauwe Zoog, maar het nummer U bent mijn hulp, Heer. En doe You are the light of the world. Ja, ik had een agendapunt binnenkrijgen van de Bijbelse bron, dus dat check ik even voorlezen. De Bijbelse bron organiseert in samenwerking met Camping de Houtwiel in Broekstraat een aantal prachtige conferenties. Door deze samenwerking willen de gemeente van de Heer Jezus bemoedigen en helpen om veel te blijven houden aan de principes die ons aangereikt worden vanuit de Bijbel in een wereld die in verwarring is, mogen we elkaar bemoedigen en wijzen op onze verlosser Jezus Christus. De samenkomsten zijn afzonderlijk te bezoeken, maar je kunt ook een plek reserveren op Camping de Houtwiel. De conferentie begint op vrijdag 21 augustus en eindigt op zondag 23 augustus. Wat kun je verwachten? Inspirerende sprekers. Dick Wolbers, Theo Niemeyer, Joop van der Schoot en Geert van der Woude delen waardevolle inzichten en ervaringen. Boeiende lezingen. Diep doordrongen dat we leven in de laatste dagen de komst van onze Heer verwachten. Een indrukwekkende film. Gemeenschap en ontmoeting. Verbind je met andere gelovigen tijdens de maaltijden en lezingen. En een prachtige locatie. Geniet van de gastvrijheid van Christelijke Camping de Houtwiel in het mooie Friesland. Deelname is gratis. Mee eten kan tegen een kleine vergoeding. En wat belangrijk is om te weten, deelname aan de lezingen van de zomerconferentie is gratis. Tijdens de samenkomsten zal er een collecte worden gehouden om de gemaakte onkosten te dekken. En tijdens de conferenties worden de maaltijden verzorgd, inclusief drinken. Voor €65 per persoon in het hoofdgebouw is er de mogelijkheid om extra versnaperingen te kopen. En daarmee ondersteunt je ook de dagbesteding van de Houtwiel. En op deze manier is jouw verblijf mede een levensader voor kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De conferentie begint vrijdagmiddag om 17:30. En zaterdag zijn er ook een aantal sprekers. En zondagmorgen de laatste. Ik zou zeggen, voor meer weten hieroor. En of een of meerdere items bij je zoek op de website van de bijbelsebron.nl voor meer informatie uitgebreid over de sprekers en wetsoorsprekken. En kist ik gewoon een afzonderlijk item besiekje. Dat is echt mogelijk. Dus hoef net de hele conferentie te besiekje als dat net worst of geen tijd hast. Dus bijbelsebron.nl voor meer informatie over deze conferentie. En het volgende noemen wat ik klaarzet af, dat is van de cd Brian Doriksen, The Ultimate Collection. Ik ga kozen voor het nummer Everlasting.

Brian Dorksen, wie dat mag het noemen, Everlasting. Ja, en dan had ik nog twee agendapuntjes. Die voel ik op onze website rtvnof.nl onder het kopje agenda. De eerste is, hou je van zingen? Wees welkom bij het Christelijk Mannenkoor Pro Regen in Dokkum. Wil jij zingen in een indrukwekkend mannenkoor en samenwerken aan een groots kerstconcert? Christelijk Mannenkoor Pro Regen in Dokkum zoekt nieuwe zangers voor het kerstproject 2026. Waarom meedoen? Nou, muzikale uitdaging, gezelligheid en kameraadschap, ontspanning, optreden met een groot koor. Je doet vrijblijvend mee vanaf de eerste repetities na de zomervakantie. Na het concert bepaal je zelf of je verder gaat. En dat begint woensdag 26 augustus, 19:30, aan de Stationsweg 45A in Dokkum. En heb je interesse, dan kun je contact opnemen met het koor. Website mannenkoorproregen.nl. En even, ik haf nog een. Er is weer de witte tent, die zit op Lauwe's Oog. En er is van Jonne nog weer een zingin. Die begint om 19:30 van Jonne. En dat is ek de laatste keer dat er een zing is. Dat is van Jonne mijn muziek combo Michael. Ze komen uit Leens. En de leiding van Jonne is in handen van J. Gerdes. Het begint om 19:30 van Jonne. De witte tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwe's Oog. En hij ouwer in de koffie, thee en limonade. En de entree is vergees. En dat wie even de agenda voor vanmiddag. Hast u ook iets voor de agenda? Stuur een mailtje naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan je een item daar ook plaatsdeuren. En natuurlijk, ik had er wat uitzocht, maar er zijn volle meer items ook. Dus ook wel leuk om eens even te zien wat er al je te doen is in uw omjouwing. Het volgende nummer wat ik klaarzet af, dat is van de Exodus Road Band, het nummer Halleluja.

Ja, dat weer de Exodus Road Band, maar het nummer Halleluja. Ja, en Gospel Time op deze snijn, 16 augustus, zit er alweer bijna op. Aan zijn reclamejournaal, maar dan neemt Harry Nienhuis het weer van mijn oor, maar het programma Geloven en Beleven. Dus blue lekker jaar naar deze stuurder. En daarna is hij er met het programma Woordklanken rond de klok van zo'n oorita. Ja, voor mij zit het er alweer op. Ik hoop er na je weken weer te wezen, maar je na je uitsturing van Gospel Time. En ik hoop dat ze er dan weer echt bij wees. En ik hoop, ja, en ik vind het fijn dat ze er van een beetje echt bij weer is. Hast iets voor dit programma? Kist altijd een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik sluit al mij het nummer Here I Am Lord van de Dublin Gospel Choir. En ik zou zeggen, ik wens je daar God zegen voor deze dag en ik voor de komende weken. En graag tot een andere keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
12: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 2:10 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen Jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja. Want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Dit is RTV NOS.
14: Mijn no, geloven en beleven.

Hartelijk welkom in het programma Geloven en Beleven. U kunt vanmiddag luisteren naar korte lezingen, afgewisseld met geestelijke liederen. Ik wil deze uitzending beginnen met het lied Bron van Levend Water.

Iedereen was onder de indruk van Goliath. Hij was een reus van bijna 3 meter. Een wandelende tank. Elke dag strooide hij zijn scheldpartijen over Israël als hagelslag over een boterham. Iedereen was bang. Koning Saul durfde niet. De broers van David evenmin. Deze Goliath was niet te verslaan. In het kamp leed iedereen aan dezelfde ziekte, angst voor Goliath. En toen kwam David. Hij was schaapherder. Een man buiten de wereld van Goliath, van menselijke macht en geweld. Niet dat herder zijn een makkie was. Er waren leeuwen en beren. Hij had met ze gevochten. Echt niet ongevaarlijk. Toch was hij nog meer onder de indruk van Gods majesteit. Lees zijn liederen maar. Terwijl iedereen bang was, bleef hij meer onder de indruk van zijn onzichtbare God dan van de zichtbare Goliath. Nog nooit eerder had hij een reus gezien. Nog nooit had hij in een oorlog gevochten. Een amateur die het in zijn dwaasheid besloot op te nemen tegen een superprofessional. Zijn geloof werd niet beschaamd. David won het gevecht. In hoeverre laten wij ons in moeilijke situaties leiden door wie God is en ook nu voor ons wil zijn? Of hebben wij het ook al, het Goliath-complex, het Goliath-fobie? Spreken wij soms ook niet van ongeneeslijke ziekten, van duidelijke statistieken, harde bewijzen, onweerlegbare conclusies? Het is goed om in therapie te gaan bij David. Machtig God, sterke rots, en ik klem mij vast aan de rots.

God is ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Dat staat in Psalm 46, vers 2. Deze dichter moet aan een wereldramp gedacht hebben. Er wordt gesproken over het wankelen van de aarde en het storten van de bergen in het diepst van de zee. Erger kan het niet. En toch durft hij te zeggen, daarom vrezen wij niet. Zoiets zeg je niet gauw na. Deze psalm werd gedicht nadat God op wonderbaarlijke manier de stad Jeruzalem van de ondergang had gered. Koning Hiskia had miljoenen betaald om het beleg van de Assyriërs af te kopen. Desondanks eiste de meedogenloze Sanherib in een brief de stad toch op. Na de ontvangst van de brief was Hiskia in rouwkleding naar de tempel gegaan. Hij had zich voor God verootmoedigd en gesmeekt om uitredding. In de nacht daarop greep God in. In één nacht werd de macht van de Assyriërs gekraakt. Met achterlating van duizenden doden vluchtte Sanherib naar zijn land. Na die gebeurtenis werd deze psalm gedicht. Nu God zo ingegrepen had, was men voor niemand meer bang. Daarom zullen wij niet vrezen. God is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. De dichter had ondervonden dat God sterker is. Er kan ook in ons leven reden zijn voor grote angst. Angst voor allerlei dingen. Als je aan die angsten denkt, zegt menigeen deze Psalm 46 niet gauw na. Niet ieder kan in zijn leven op zo'n wonderbaarlijke uitredding terugkijken als koning Hiskia. Maar waar wij wel op terug mogen kijken, zijn het kruis en het open graf. Het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. Daarom hoeven we niet bang te zijn. Ik stel mijn vertrouwen op U, o Heer, mijn God, gevolgd door Heer, ik leg vertrouwend mijn hand in Uwe hand.

In 1 Thessalonicenzen 5, vers 16-17 staat: wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. God altijd danken. Kan dit? Ten allen tijde God danken? Ook als je alsmaar tegenslagen hebt, als je gedompeld bent in een groot verdriet, wanneer je man of je vrouw of een kind is overleden, of als de kinderen niet meer thuiskomen. Als Paulus van bepaald verdriet geweten zou hebben, zou hij dan niet sommige mensen vrijgesteld hebben van altijd maar moeten danken? Laten we de Bijbel nog eens goed lezen. Dankt onder alle omstandigheden. Dat is toch heel iets anders dan danken voor alles. Het is heel belangrijk dat verschil te zien. Het danken in ons leven kan best wel eens wat versmalt zijn. Het is alleen danken voor iets geworden. Danken voor je gezondheid. Danken voor de oogst. Danken voor allerlei concrete zegeningen. En natuurlijk is dat goed. God erkennen. Bij alle gaven mogen we de gever niet vergeten. Maar danken is meer. Het is vooral ook God loven en prijzen. Het is een lofzang op wie Hij is. Bij danken kijken we om ons heen. We kijken terug op de afgelopen maanden. We overzien wat er binnengekomen is. Maar de diepste vorm van danken is dat je niet alleen om je heen kijkt, maar naar boven. Naar God, onze Schepper, onze Vader in de hemel. Het is Hem loven, Hem danken om zijn liefde en zijn trouw. De Bijbel raadt ons aan, juist in moeilijke omstandigheden te denken aan God, aan wie Hij voor ons wil zijn. Zo wordt denken danken. U wil ik eren en danken, o Vader. Wij danken U, groot is Uw trouw.

Ooit werd David verschrikkelijk beledigd. Hij kookte van woede. Hij zou die man. Maar toen die vrouw van de boer die hem beledigd had alle schuld op zich nam en David om vergeving vroeg, smolt zijn hart. Hij was de vrouw zelfs dankbaar. Zij was blij, maar hij ook. Waarom? Omdat hij zich door de vrouw realiseerde dat zijn woedende reactie niet goed, ja zelfs gevaarlijk was. Door die vrouw had God hem bewaard om kwaad te doen. In de Bijbel staat, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Een mens die door wraakzucht wordt bezield, wordt op sleeptouw genomen door het kwaad. Hij laat zich door het kwaad van de tegenpartij besmetten. David besloot zich niet te wreken op Nabal. En daaraan is David consequent gebleven. Een tijd later, toen hij de kans had zich te wreken op Saul, deed hij dat ook niet. Veelzeggend zijn de woorden die hij toen sprak. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Het kwaad hem aangedaan praatte David niet weg, maar hij nam het recht niet in eigen hand. Hij legde het bij God neer. God is het die rechtvaardig oordeelt. Kwaad mag niet worden goed gepraat. Pijn die ons is aangedaan moet niet worden weggemoffeld. Je neemt jezelf niet serieus als je die pijn wegmoffelt. U moet iets positiefs met die pijn doen. Concreet, het bij God neerleggen. Laat hem rechter zijn. Alwetend Vader, en al de weg leidt mij mijn heiland.

In de spreuken vindt u veel levenswijsheid. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. In je vreugde kan een ander niet delen. Meeleven, medelijden, samen blij zijn is iets geweldigs. De Bijbel roept ons daartoe op. Wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn, schrijft Paulus. Wat is het fijn als op momenten van verdriet mensen naar ons omzien. Wat is het fijn om ook blijdschap met anderen te delen. Toch zit in elk verdriet altijd iets ondeelbaars. Verdriet is namelijk heel persoonlijk. Nooit kan een ander, hoe dicht hij ook bij je staat, precies aanvoelen wat jouw verdriet is. Dat is ook zo met blij zijn. Natuurlijk kunnen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt ons het beste begrijpen, maar toch altijd tot op zekere hoogte. Het klinkt raar, maar is het eigenlijk niet zo dat we ten diepste allemaal vreemden voor elkaar zijn? Ieder heeft zijn eigen leven. Wat weten we eigenlijk van een ander? Soms kan een mens met wie je dagelijks omgaat ten diepste een vreemde voor je zijn. Je had dat nooit achter hem gezocht. En andersom, ze moesten eens weten. Maar ook al weet je van het verdriet van de ander, wie kan werkelijk verdriet van een ander peilen? Zelfs wie een man, een vrouw of een kind verloren heeft, weet daarom nog niet wat datzelfde verlies voor een ander betekent. Zo kan het ook met vreugde zijn. Soms kan die ander niet begrijpen waarom je met dat of dat zo verschrikkelijk blij was. Elk hart kent zijn eigen verdriet, maar ook zijn eigen vreugde. Maar wat mensen niet kunnen, kan God wel. Hij verstaat van verre onze gedachten. Met al onze wegen is hij vertrouwd. Wie gelooft, mag zeggen, voor God ben ik geen vreemde. Met God kunnen we alle verdriet, maar ook alle vreugde delen. U bent mijn schuilplaats, Heer, en schuil maar veilig.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de M. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
7: De pannenkoekrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mijn Owen Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Protes Foundation in het centrum van Kiev verstrekt de gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Oh, 11:30.
15: Hocus pocus. Time for focus.
16: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de vier in het midden.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
19: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
21: Ja?
20: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjeen.
0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
22: Zo, dat ziet er gaaf uit.
21: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
23: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
21: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel in Den Bosch.
28: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Dromeestje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA plus een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Alles voor in en bij het zwembad.
27: Max Voordeel in dat bad.
31: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
32: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

Hartelijk welkom, luisteraars, in Woordklanken, een uur geestelijke liederen. Het begint met Jezus, mijn heiland.

Gezang 149 uit de Nederlands hervormde bundel op de melodie van Johannes de Heer, lied 725. Grote God, wij loven.

Een kinderkoor onder leiding van Jennifer van den Hoek. Met dwarsfluit, gitaar en orgel zingen het lied Dank u voor deze nieuwe morgen.

kinder- en meisjeskoor De Kleine Lofstem zingt het lied God die alles maakte, zorgt ook voor mij.

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor. Fontanus met het lied Zie ons wachten aan de stromen.

het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Met samenzang, geheel in hun eigen stijl, zouden wij ook eenmaal komen.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. En we sluiten deze uitzending af met het instrumentale nummer Komt, laat ons voortgaan, kinderen.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets.
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
9: tdnoord.nl
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Nou, bentjes, de keer wat dan, hier?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
15: De pannenkoekrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: baarsmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
22: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken.
0: Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïense president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford
3: en Opel.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
28: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
29: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
30: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
31: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: Dit is RTV NOF.

0: Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metal vrienden en metal vriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, ik zit hier heerlijk, lekker al in. Ik had hier een hele mooie special van je met een orenwieke. Gin, ik mij junior. Geef mij z'n twaan, geef een overwegen. En dan beziek je bij het Hellbotten Festival. En ja, daar heb ik een hele prutte zin in. Leuke bands. Ik draai alles. Nou ja, gewoon wat spielt. Jong, mijn uze rubriekjes natuurlijk, kom ik nog wel wat orennummers voorbij. Maar het meeste deel, nou ja, dat komt wat orenwieken dus op het Hellbotten Festival spielt. Het leuke is, ik ging even mailt met Niklas Erdal, dat is de organisator van het festival. En ik vroeg hem, doe je me gewoon perskaarten? Nou, toen moest ik dus even een oor neer mailen, dat haak ik niet in. Maar een perskaart zit er net in. Vanwege nou ja, de privésfeer van de artiesten. En nou ja, die worden daar wel heel goed afgeschermd. Daar ben ik strikte regels voor. Had ik alle begrip voor. Maar ik kreeg wel een fotopas krijg ik daar. En dan kan ik op het allermooiste plek, zeg maar, foto's en filmpjes maken. En die plaats ik dan weer voor jem natuurlijk weer op Facebook. Waar jem ook een beetje mij genieten kennen van het festival wat plaatsvindt in Hellbotten. Het weekend. Ik heb peer LP'tjes gekocht. Left to Die. Intim Mortis. Echt geweldig album. En het Groninger Savage. Het album Septic Tomb. Dat is onlangs uitkwam. Echt een geweldige plaat. Als hem vindt, gewoon blindelings meenemen. Hellbotten Special. Wij begaan met de band Slaughterhead. Die had het... Die trapt er al om 6 uur, vrede jongen. Die had het Hellbotten Metal Battle had die won. Dus daar is ik weer een hele wedstrijd van aangegaan. En die mij dus even niet. Het is een band uit Bergen, een hele jonge band. En ze maakt je gewoon fantastische trash metal. Ik zit er echt ik wil naar uiten om die band gewoon te zien. Daarna een Hellbotten, Darkthrone. Ze zullen er nooit spelen. Want Darkthrone die speelt al van een jongetje 96. Helemaal net mijn live. Maar ik denk van, ik geef het room te horen. Ik denk Darkthrone die jet gewoon thuis in deze special natuurlijk. Wij gaan gauw verder met Gauk. Dat is een hele vette death metal band. Uit Hellbotten mij. Het is de band van onder andere Christian Braten. En die namen die komen van Aasen weer voorbij. Als daar spul van te keep is, het zilbol, dan keep ik dat zeker. Want hier ben ik echt heel vet benijd naar. We draaien straks het nummer Sadist. Pure Dead Fuck. Zij heet het de single. Het nummer heet Sadist. En daarvoor de band Death Void. Komt uit Denemarken. Het is heel doemachtig. Het is wel heel vet. Het hier ik zou een luisterplaat bij ze kennen. Wij draaien het nummer Jek Kan. Ik vliegde van mijzelf van het album Cranial Devastation. En dat is hun nieuwste album wat onlangs uitkwam is. Dus we beginnen met Dead Void.

Ja, ja, Gauk, mijn nummer sadist van een mini-LP, Pure Dead Fuck. En daarvoor de Doom Band uit Denemarken, Dead Void, je kan ikke vliegen van mijzelf. Dat is een, ik heb het niet zo even opzocht, het is een cover van de band The Sound, dat is een post-new wave band uit de jaren 80. En ja, daar had zij de tekst sowieso van gebroekt. Het heet in het Nederlands gewoon van ik ken net van mezelf vluchten. I can escape from myself. Tenminste, zei je het noemen van de band, de Sound. Dus ik ken verder het hele noemen net. Misschien hadden ze alleen de tekst gebroekt. Misschien hadden ze de muziek ook hier en daar wel gebroekt. Dus die wel een cover bij. Dus ja. Safir had ik het eigenlijk net onderzocht. Eigenlijk, want ik kwam er toevallig correct achter. Ja. Straks nog meer natuurlijk van Hellbotten Metal Festival. We gaan waas die give op het vliegtuig. En dan, hebben de tongetjes, of de waasjes en de tongetjes nog mooi even voor jezelf. En vreet en sneuwen. Dan begint het. Het is van 5 tot 0 stolven. En ja. Bezubbel hoe het al hier ruilt en zeilt. Jem jaren trouwens in dit eerste oeren alle bands van Freed. En die hak ik op Tiet gewoon. Dus ja, we beginnen met Slaughter. Daarna Dead Void, Gauk. Die hebben we nog correct gewoon. En straks hebben we de Lusterplaat al. We zijn een beetje jader. Dat hindert al je niks. Maar ja, daarvoor hebben we natuurlijk altijd ek de Nijtjes. En we haar Nijs oor Vomitory. Het Zweedse Vomitory die Christian Frederiksson die had besloten om Vomitory te verletten. De wie les een ekel aan oor niet en dat biedt de zanger volgens mij die ekel of oprichter. Volgens mij wie dat ik van deze band. Die ik toen ik al opstarwe. Dus ja, ze treffen het net. Dus, maar ja, ze hebben ik al een vervanger. Die de rest van de tour het invult. Jonas Kjellgren. Is, die vult het even in. En ze zullen dan wel weer om een oren gitaristen matten. Ik ga me vermoorden filmpje voorbij. Ja, filmpjes eigenlijk. Abad, die is die op een festival in Finland. En nou, hij had een setje van de drank alwest. Want hij hier toen ook al een keer gezien. Argentinië is die er ook op het podium. En toen die er ook was allemaal. Toen had er naar twee nummers had er de breider toen al jong. Omdat er zo dranken waren. Nou, toen we twee nummers. Wie nou dit weekend 12 minuten toen hij smeet zijn gitaardel en het wie gebeurt. Hij zag verder net optreden en zijn gezondheid. Die is net al te halte. Insiders die zeiden eigenlijk ook wel van dat hij overhaardig werd onder drank is. Nou, ik zou zeggen, haal er mij op. Richting op die band. Gen in naar een kliniek of liet die helpen. Ik bedoel, er is nog zoveel meer in het leven. Dan Written in Blood komt uit Nederland bij hun drummer die stopt ermee. Jos, die kent het al je net met one. Dus deze band die maakt ek om een oren drummer. Written in Blood, goeie band. Ik ga ze wel eens een keer Sean in Grange. Dus goeie band. En natuurlijk hebben we ook filmpjes Sean van Richie Blackmore. Een gastoptreden bij Deep Purple in Amerika, New York. Hij is natuurlijk ook bekend van de band Rainbow en Blackmore's Night. Hij stopt er nou helemaal mee. Maar waarschijnlijk wie zien toch nog zijn wenske om nog één keer bij Deep Purple te spelen. De man is 89 hier en
volgens, ja, ik berichtjes lezen dat het net zo goed met hem gaat en dat hij ziek is en dat hij, nou ja, je weet het net, maar... maar ja, het wie wel een heel mooi gezicht om het natuurlijk, want ik bedoel, hij is de oprichter van Deep Purple vanzelf. En het is hem natuurlijk gunt, maar een reunie zit er net in. Dat bin de nijtjes voor deze week. Hè. En dan gaan wij oer naar de band. Misschien, hè? Negative Plane. Uit Amerika. Het is een hele rauwe black metal met psychedelische, ja, rock. En er zit echt wel heavy metal in. Het is heel vet. Ik ha in het verleden al eens een keer als jij er een nummer van deze band draait. Maar nou sukse. Ik ben er echt heel benijd naar. Het nummer heet Even the Devil Goes Into the Church. En het komt van het album The Pact. Ja, 2022. En het is een conceptalbum. Het gaat over een Faustiaans verhaal. En het gaat over een architect die een kathedraal bouwt. Met behulp van, nou ja, de duivel. En ja, het is ja, ik denk wel dat ik zomaar, het bevalt mij dat ik daar, ik wil een album van keepje. Dus Negative Plane, als en dat is de lusterplaat van deze week. Daarna de nekkenbrekker, en die komt deze keer weg van Marcus. Hij had gekozen voor Pantera, Domination, Cowboys from Hell, altijd goed. Dankjewel, Marcus. Ja, we maken sowieso op ziek naar in oren, want jammer genoeg, Rosie is stopt met haar nekkenbreker. Ja, Rosie, hartstikke bedankt voor al die nummers die je omgebracht hebt. En nou ja, de beste in je van u, de blootste in je van u. Als het nog altijd nog een keer eens even welkom was, de best bij deze altijd welkom. En nou ja, we praten sowieso fast wel weer. Eerst de lusterplaat van deze week, Negative Plane. Even the Devil Goes Into the Church. En daarna Pantera Domination. Veel plezier met de lusterplaat.

Ja, zag je dat nog wel even droog? Heerlijk nummer is dit. Marcus, hartstikke bedankt, jongen, voor die bijdrage hiervoor voor de nekkenbrekker. Ja, van deze week. Ja, ik zal aan mijn oren in een ziekje matten. Of we doen gewoon een oorrubriekje. Ik weet het nog net. Ik shovel. Hoe we het aasen gewoon weer invullen. Even zien. Tiet. Nou ja, we gaan nog twee bands. Het kan mooi. Obliteration. Die spelen het ook de Vrede Joenen. Dat is ook een band die komt uit Kolbottenwij. En we hinten niet gezoer Christian Broten. Die speelt in Gauk en hij speelt hier ook als live gitarist mij. We draaien een nummer van Unto Damnation van het album Cenotaph Obscure. Echt hele vieze, ja, gore death metal. Ik geef hier sowieso een album van. Echt hele geweldige death metal. Daarna, als afsluiter van dit uur,

Hordom Rive. Een Noorse black metal band uit Trondheim. En wij draaien het nummer Cursing the Storm to Come van het album Tomataks Kwaad. Zijn machine die komt in 2017 alweer. Dus er werd een ander album. Wel heel vet. Schuk ik heel erg uit. Dit wie het eerste oren. En jij hebt mij in de tweede oren wel weer.

0: bakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
14: De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarig man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 Renaissance kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio Polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoel, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerenk. Moonshine.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
26: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
27: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Dit is RTV NOF. Mijn

0: Ja, prachtig. Hexvessel. Die speelt Derek. En ja, dit is gewoon heerlijke muziek. Daarvoor Steel Inferno. Dat binnen de... ja, die beginnen. Dus een jongen. Die iepen je. Ja, dus een jongen. Steel Inferno uit... Denemarken, wij, ja, maar dat hebben we wel eens vaker gedraaid. Van het album Evil Rain. Dat ga ik zelf ook in kost. Uit 2022 draaiden wij het nummer Jaws of Evil. Nou ja, en daarna dus Hex Vessel Spirit Masked Wolf van het album Nocturne. Uit 2024, waar ja, de helft, de zanger, de oprichter, die komt uit Engeland. De rest ben eigenlijk al je fan van deze band. En ja, het is begaan als een psychedelische folk. En ja, later is het, nou ja, met dit album weer de atmosferische black metal doom. Had er weer opzocht, want hij had het... Hij had ik met Deutheims gehad zitten. Dat is echt heel erg avant-garde. En The Dead Trip, als dat net kist, zie je dat eenmaal eens op. Dat is echt hele vette muziek. Maar ja, Hexvessel, dus, die staat dus echt op Hellbottom Metal Fest. Welke band er net staat?
1: Dat, de dikke prima schijf.
0: Dat is de band Troops of Doom uit Brazilië. Ze zijn naam naar het album Troops of Doom of nummer van Sepultura. Ja, een van die gitaristen die had natuurlijk helemaal in het begin van Sepultura zitten. Dus ja, hoe heet dat alweer? Jairo Tormentor Guedes. Ja, die had helemaal in het begin van Sepultura. Nou ja, hij had dus een letter de band The Troops of Doom oprichten. Besteed vanaf 2020. Hele vette. Ja, death metal. In de stijl wel een beetje van oude Sepultura. Rebellion driver ervan. Dank je, Wolhenk. Daarna een band die ik op Hellbottom staat. Even zien. Feral Nature. Ik kon deze hele band eigenlijk helemaal net. En ik zie er een stikje van. Ja, ze komen uit Oslo. Het is wat, ja, punk. Het is, ja, het is wel heel vet eigenlijk. Het is, ja, dus hardcore punk is het eigenlijk. Ze hebben nou een debuut EP die is uitkwam in 2024. Rituals. En daar draaien wij ook een nummer van. Hereditary. Van het ja, van Feral Nature. Ja, luister ik maar, het is heel vet. Maar eerst Troops of Doom. De dikke prima van deze week. Dankjewel, Henk.

0: Ja, ja. Feral Nature. Uit Oslo. Die speel je dus als treden. Op het Hellbottom Festival. En daarvoor de Troops of Doom. En dat biedt de dikke prima voor deze week. Begin even. Ik kan net zo volle tijd. Wat langere noemers. Dus ik begin snel even terug. Maar een band. Wil ik nog wegen. Maar ze stien er net. En dat is van... De. Ho. Ho, ho, ho, ho, ho. We zullen wel even goed even onderkondigen natuurlijk. Dus van de.
1: Heavy metal heart, heavy metal heart. Heavy metal heart. Heavy metal heart, heavy metal heart.
0: Daar druk ik ermee even wat te snel uit. Maar we beginnen over, Eddie's Metal Heart. Hij zikert dus deze keer even op in Noorwegen. Tullus van het nieuwste album Morbid Desires draaien wij het nummer Salme deel 2. Salme die stit op een deel 1 stit op het... Ik weet het, een tweede plaat volgens mij. Maar dat wil ik, even afwijzen. Op Evil 1990 volgens mij. Maar maak het verder, ja. Tweede plaat. En daarna een band, ja, komt uit Coalbottom. Maar ja, die hebben nooit meer live zien. Condor, echt een hele vette, ja, trash black metal. Ik doe er even een nummerke van hun, erbij. Ik bedoel, het is Coalbottom natuurlijk, bekennen je. Maar eerst Tullus, dankjewel, Eddie.

Ja, ja, Condor. Ja, de band die we nooit live zullen zien. Ze zijn nu al gehoord. Misschien komen ze ooit wel een keer eens bij elkaar. Het komt van het album Condor. Ik heb toevallig ook in de kast. Ik heb vorig die gekocht in Noorwegen. En we draaien het nummer Prophecies of Death and Destruction. En daarvoor natuurlijk Eddie's Metalheart Tullus. Salme deel 12 van het allernijste album van hun Morbid Desires. Snel even wat conceptjes. In Iduna, sneeuwen 22 augustus, Cryptosis en Deathmoth. En Freed 4 september, Samael en Dravig. En in de neushoorn hebben we Freed 11 september, Hardcore Vrijdag, My Surf en Wii 58. En snijn 13 september komt Sai en Devil Master. Black Horizons 4 september, In de Mukkus, Warhammer, Bloed en Helleforst. In Waasdier 9 september, Atomic Aggressor, Ecto Void en Blade Crusher. 4 september, daar ga ik sowieso wel even heen, dacht ik. En dan hebben we 28 en 29 Metallicamp, dat is in Ommen. En daar speel je At Moron en Deadhead. En daar zit nog een prijsvraag onverboen. De kist één keer 2 weekendkaarten winnen. En de vraag die wie... Ad Moran die had op Bevrijdingsdag hun release show gehoord van het album We Fight Back. En toen dien ze ook een Metallica nummer. Welk nummer speelden ze daar? Welk Metallica nummer spelen Ad Moran op Bevrijdingsfestival in Leeuwarden tijdens hun release show? Er is een filmpje van. Dus zeg even op YouTube dat hele concert is filmen. Ik zet het er even bij, want nou ja, even een beetje hulp kennen wordt kwijt, toch? Dus succes! Begin tro mij de ja, de plaat van de maand. Metallica, Ride and Lightning, Creeping Death draaien we deze keer. En daarna een band die we natuurlijk op Hellbottom show. En daar stuk heel erg neut. Murder Squad. Dat is een Zweedse death metal band. Een supergroep van leden van Dismember en Entombed. Ik ga allebei de albums die ik vroeger hoorde. Insane, Insane in the Mentally Deranged en Ravenous Murderous. Ik ga ze allebei de hoorn. Ze zijn weer beschikbaar en nu ook op LP. Dus als ze ze daar, dan neem ik ze sowieso mee. Je stuk echt naar uit. Murder Squad. Echt hele vette old school Zweedse death metal. Maar eerst de plaat van de maand. Metallica Creeping Death.

de oud entombed, nou ja, entombed leden en dismembered leden. Echt heerlijke, gore, Zweedse death metal back van haar. Ja, toch 12 nummertjes. Skid System. Dat is een hele vette crust punk. En hardcore. Ja, hier ben ik wel vet benieuwd naar. Het is de oude band van Thomas Lindberg van At the Gates. Maar ja, die is er dus helemaal niet meer. Dus nodig Frederik Wallenberg, die is nou de gitarist en de zanger. Ja, echt, dit lijkt mij wel heel echt vet. Daarna de afsluiter, ik van van Hellbottom. Orenwaar, ze spelen hun Black Trash Attack album helemaal integraal. Wij draaien Fighting for Hell. Echt, jeesjuk, echt weer heel erg naar uit. Ja, dat Nice Dark Throne binnen het eigenlijk ik wil muzikale helden van mij. Ik hoop je ze te ontmoeten. Ja, waar weet. Niks zo zeker. Maar ja, we zullen zien waar ik al hier op een camera krijg. En nou ja, ik hoop je dat alles een beetje lukt. En dat we hem, nou ja, dat mijn reis, maar hem delen kan. Want ja, ik ging nog naar je, wat het goed is, ik ging Arjen en ik nog naar Hunnefus. Daar komt Urgehal bij en daar leidt Tronder Nejevas. Dat is een, ja, die is inmiddels ook alweer jarenlang, Lien alweer overleden. Dus dat beziek je bij ek. En wij gaan nog naar Ski. En daar komt Mayhem bij. Daar gaan ze een eerste optreden horen. En wat goed is, leidt Jeronimus, direct de oprichter van Mayhem. Ja, je weet het verhaal bol. Hè, hoe dat al hier een beetje gingen is toen in de jaren 90. En ik hoop dat ik het dus een beetje mijn nemen kan. 30 augustus ben we er weer. Dan hebben we gasten. Dan zit hier sowieso Jason van Moornje. En Arnold van het Kei Hut Festival. Dat is 9 september is dat. Dus daar besteden we dus dan even aandacht aan. Ik zou zeggen, tot oer 2 weken. Ik zeg ahoy.

Ja, ja. Murder Squad. Met nummer Impaled van het album Unseen, Insane and Deranged. En Mentally Deranged. Ja, sinds 2025 bezig bij Balkoor.

0: Screw you guys, I'm going home.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: baarsmazitcomfort.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
16: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
10: En tot zover het nieuws.

0: Bij Toeken Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleets in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl.
0: Dit is RTV NOF.
14: Mijn No met de voet tussen de deur.
15: Good evening.
16: Who's there?
17: Oh, it's me again.
0: Met de voet tussen de...

Een hele goede avond op deze zeer zomerse, mag ik wel zeggen, zondagavond. Ja, ik lach erbij, want het is natuurlijk al de zoveelste zondige zomeravond. En ja, dan krijg je soms wel het gevoel van dat luien, dat lazy. Dat lazy, wat ze in Engeland zeggen. Nou, daar heb ik maar een aantal blaadjes bij gezocht.

Astrid Gilberto en Once Upon a Summertime. Muziek van zo, of komt het vandaag niet, dan is het morgen wel weer een dag. Dan is allemaal dat geluid van de zomer van de 2026, maar met plaatwerk uit de voltooid verleden tijd. Dat zo zijn ze, die van Bobby Goldsboro. Zijn verhaal over de zomer. Summer, the first time.

Summer, the first time. De uitvoering van Bobby Goldsboro. Ja, zit dat op een terrasje onder een parasol. Met een tafeltje, een stoeltje natuurlijk. En niet geen op dat tafeltje. Een glaasje van het een of ander. Wat het omgeving het zomer gevoel nog steeds meer mogelijk maakt. Sweet, soft and lazy is ook het volgende plaat van Erasmo Carlos. Cachaza, Mecánica.

Ja, het is niet zo moeilijk met de muziekomgeving de wereld rond te reizen. Want zo zit je in Brazilië, in Zuid-Amerika. En zo heb je het geluid te pakken dat eigenlijk behoort tot het Griekse. Maar dit keer wel een uitvoering van een Amerikaanse zangeres. Namelijk Eartha Kitt en Never on Sunday.

Ja, Ursa Kids, bekend van Uskadara onder andere. Nog meer dan eerst natuurlijk, maar dit was het nummer Never on Sunday. Quincy Jones. En het geluid van dat je nu hoort is de Bossa Nova.

Ja, we kennen het in meerdere versies, maar dit was die ene echte grote hit. Die hit uitvoering voor Edie Gourmet, Blame It On, de Bossa Nova. Maar er is toch iemand die wat...

0: Ja, toen hier Elvis.
1: Fredion is Elvisioen bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Aanstaande vrijdag tussen 9 en 10 uur op deze zender RTV NOF. Als we de Bossa Nova zeggen, hebben we natuurlijk ook over de dame die we net ook al draaiden, Astrid Gilberto. En dit keer de girl from Ipanema.

The Girl from Ipanema. Niet originele uitvoering, wat later opname, wat meer tempo in je zat. Wat meer zin, denk ik. Dan komen we terecht bij een plaatwerkje van Tony Esposito. We hadden daar vanaf een woensdag, die zonsverduistering. Ja, hele volkstammen zijn er helemaal wild van. Nou, ik doe iets met anders met de maan. Kalimba, Diluna.

Tony Esposito en Kalimba de Luna. Heel veel verhalen natuurlijk over ogen. Dat is ook zo'n de spiegel van de ziel, zeggen ze wel. Deze volgende is er dan een die vraagt, zijn je donkere ogen? Maar dan in het Spaans. Donde están tus ojos negros? Dit is Santa Barbara.

En dan is het ook weer de allerhoogste tijd om ons instrumentaaltje te draaien. We hadden al een race van Quincy Jones, maar uitgebreid in de bonus. Weer een bossa nova. Dit is Laurie Johnson. Dat is het orkest. Een minor bossa nova.

Eigenlijk niet, dat is best algemeen ook nog het plaatsvolgende programma Nachtwacht van de Tros in de Tijd. Ja, dan is het dan onderhand tijd weer de grootste tijd om te draaien. Al die nieuw binnenkomers, die hier op het plaatwerk is van de Muziek Express Top 50. En we waren bezig natuurlijk in de nieuwe lijst van augustus 1966. En we zijn blijven steken vorige.

Ja, Jimmy Walker, dat is de naam van natuurlijk ook een bepaalde soort whisky. Maar Yvonne de Nijs, ik heb het nog aangeweten pluizen, maar ergens is er familie van natuurlijk Jack de Nijs. Maar hoe dat in elkaar steekt, weet ik niet. Er wordt wel trouwens deze Yvonne de Nijs genoemd de Brabantse Nachtegaal. En we vinden haar paadje terug op nummer 41. En dat brengt ons over naar natuurlijk de volgende. En die komt voor rekening van de formatie de Yardbirds. Heel andere muziek, wel zeer groot. We kennen het nummer trouwens ook als een tune van The Lex Show. Hey!

Ja, hoe je het ook bekijkt, boven beneden, van onderen van... Ja, Over Under Sideways Down, dat was die hit voor de mensen die Yardbirds. En die vinden we op 36, staan we plaatsje over, komen terecht op 34. En daar vinden we de Big O met een van zijn hits genaamd Lana.

gouden stemgeluid van deze Big Al, oftewel Roy Orbison en de Lana. Dat was op 34. Er zijn meer een paar plaatsjes over. Dan komen we terecht op 31. En dat is een van de wat minder bekende materies van de Amsterdamse formatie The Outsiders. Felt Like I Wanted to Cry.

0: felt like I wanted to cry.
1: Ik wil om janken, weet je dat?
0: Daar kon je de klok op gelijk zetten, denk ik zo. Nou, dan waren ze dan hier. De eerste 1, 2, 3, 4, 5 nieuw binnenkomers. De Muziek Express top 50 van augustus 1966. Ja, jongens, en dan is het alweer zover. Het is alweer de hoogste tijd. Ik zeg bij deze natuurlijk weer.
2: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd hoor, want morgen dan ben ik er alweer. Wat draaien we nu?
3: Zomerradio.
0: 1976. Wat mij betreft graag tot morgenavond.

0: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
9: Wij onderhouden
10: en verkopen
9: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
8: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
13: en Opel.
14: Paken, zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond, de brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
20: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
22: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
23: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
22: Faber Telecom en Data. Alle alles binnen bereik.
0: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
10: WOQS.nl.
13: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
24: Dit is RTV NOF.
25: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NRF. En we gaan als eerste nummer luisteren naar een album, Romantic Moods, track 4, An Exchange of Foes.

En zo luisteren we naar Simon Cooper. En we gaan nu naar een nummer getiteld Lullaby. Maar het titel Lullaby, dat komt in vele composities kom je dat tegen. Maar ik heb een bijzondere cd. En ja, dat is een hele vreemde naam die erop staat. Tuhalrukutuut. Nou, ik weet niet wat het allemaal betekent, maar het is denk ik India's of zo. Of ja, Zuid-Amerikaans, dacht ik. En we gaan dus gewoon luisteren naar dat nummer Lullaby.

Ja, en dit nummer is toch wel bijzonder, dat lullaby van dat, ja, ik weet je naam niet goed uit te spreken, maar in ieder geval, het is toch wel even leuk om het te programmeren. En wat betreft het programmeren, deze aflevering, dat is 1591. Dat was ik nog vergeten. We gaan naar Sangeet Om en het album The Spirit of Yoga. En track 9, daar staat een nummer op, Raga Kafi.

Ja, dit was toch wel eventjes een, ja, van Sangeet Om, een yoga nummer, Spirit of Yoga, was de titel van het album. We gaan verder met een nummer van CD uit de Oriade groep. En de titel is Namo Mati. En de titel van het nummer is Jung of Heart. En dat is een mantra.

Ik luisterde naar een mantra getiteld Jung of Heart. En dat staat op een album Namo Mati. En dat is een cd uit de Oriade groep. Oriade is een uitgeverij van New Age muziek. We gaan naar Shalky Rot. Daar heb ik al meer keren van gedraaid, maar ik heb nu een nummer getiteld Pastorale.

Ja, u hoorde een nummer Pastorale van Shocky Rot. En we zijn natuurlijk halverwege ongeveer en dan is er altijd een station call. Want u luistert naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan naar een album, Music for Lovers, nummer 2. En daar staat een nummer op, 1000 Nights, dus 1001 Nights. En het is muziek van Comer Edwin Evans.

En zo luisteren we van komer Edwin Evans het nummer 1001 Nights. En dat staat op een album Music for Lovers nummer 2. En we gaan verder met een nummer van Daniel Kobialka. En hij is dus gearrangeerd een nummer uit de klassieke hoek. En het is een hele bekende, het is namelijk de kanon van Pachelbel.

maar nu gearrangeerd door Daniel Kobijalka. En ik lees dat Johan Pachelbel, die werd geboren op 1 september 1653 in Nuremberg, Duitsland. En vele orgels bespeeld. En hij kwam dus ook in Eisenach. En Eisenach is dan weer de geboorteplaats van Johann Sebastian Bach. Maar ook zijn broer Johann Christoph Bach. De oudste broer van Johann Sebastian Bach. En die broer die heeft de grote Bach eigenlijk weer een beetje deelgenoot gemaakt van het systeem van Pachelbel. Dus Pachelbel heeft dus toch wel invloed gehad op het spelen van Johann Sebastian Bach. En we gaan luisteren naar een Oriade CD. En dat is een volume 2. The Brighter Side, dat is trouwens een hele bekende melodie.

En zo luisteren we naar een nummer getiteld The Brighter Side. En het is van een Oriade CD, New Age Music Volume 2, is daar de titel van. En we hadden net track 8 beluisterd. We gaan naar Sky. Sky is een instrumentale band uit Australië. De band is opgericht in 1978 door John Williams. Hij maakte samen met verschillende muzikanten een niet-klassiek album. Onder deze muzikanten bevonden zich Herbie Flowers, Francis Mokkiman en Tristan Free. Dit viertal zou de volgende 16 jaar in nog veel meer projecten

En dit was The Damned Sky met een nummer Overture. We gaan naar een nummer en dat is van Edwin Kudo. Is de titel Secret Depths, dus eigenlijk geheime diepten.

En dan komen we nu weer boven van de geheime diepten. En we gaan naar de laatste track van dit eerste uur. En dat is ook weer een Oriade-uitgave. En de titel is New Age Music Volume 2. Track 3, The Future is Beautiful. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Want straks dan ben ik er natuurlijk weer.

Tot straks, na het nieuws van 11 uur. En dan beginnen we dus natuurlijk weer met de tracks uit een, in dit geval uit het album van De Leeuw. Maar dat straks, en ik zou zeggen, tot zo dadelijk.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Dit is RTV NOF.
8: My No New Age.

Welkom terug in het programma Nieuwe Hits, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan natuurlijk luisteren naar de track van het album Leeuw in dit geval. Het is muziek van Madeline Coulon en we gaan luisteren naar Skylark, deel 2.

U hoorde natuurlijk het nummer van het album Leeuw, Skylark deel 2. Maar ik heb het direct even aansluitend, het laatste track, dat is maar een paar seconden, namelijk het brullen van de leeuw. We gaan even kijken wat er op de hemel te zien is, als het dus helder is. Nou, 20 augustus. Eerste kwartier om 4:46, 's avonds rond 2200 uur, zie je de half verlichte maan laag aan de zuid-zuidwestelijke hemel. Op enige afstand linksboven de maan staat de ster Antares in het sterrenbeeld Scorpioen. En dan 21 augustus, Antares, de oranje hoofdster van het sterrenbeeld Scorpioen, staat vanavond op geruime afstand rechts van de wassende maan. Kijken rond 2200 uur laag in het zuid-zuidwesten. Nou, dat zijn de enigste twee mededelingen. En dan gaan we verder met nu niet een tussennummer, maar gewoon een nummer. En dat is gecomponeerd door Antonin Dvorak. Maar het staat op een album Landscapes, track 10. En het is het Largo. En het is natuurlijk eigenlijk door iemand gearrangeerd. In ieder geval voor de kenners. Het komt uit de New World van Dvorak.

U hoorde het Larico van Antonín Dvořák uit de symfonie nummer 9 uit The New World. En we gaan verder met drummer Edwin Evans. En het nummer is getiteld Movements.

Je hoorde dus een nummer getiteld Movements. We gaan naar Deuter en die speelt Petite Fleur, oftewel een kleine bloem. En wie is Deuter? Hij is geboren in februari 1945 en hij is een Duitse New Age muzikus. En uit meditatieve stijl heeft hij gemaakt. En dat is eigenlijk zo'n beetje kort. Dus Deuter. En we gaan luisteren naar Petite Fleur, oftewel het kleine bloemetje.

een nieuwe hits, nieuwe tijdse muziek bij RTV NOS. Ik blijf nog even bij Deuter en ik heb hier een nummer, is getiteld Pierrot. En Pierrot, dat weten we allemaal, dat was een soort bekende figuur uit de zogeheten Commedia dell'arte. Een vorm van improvisatietheater die in de 16e eeuw ontstond in Italië en zich in de jaren hierna verspreidde naar andere delen van Europa. En dat was uit de tijd van Harlekijn en Pierrot. En we gaan luisteren naar dat nummer, Pierrot.

En zo horen we dus Pierrot van Deuter. En dan gaan we naar Amazon Ringdance CD, nummer 2. En dan track 13 en daar staat een nummer op, Ameno. Maar ditzelfde nummer komt ook voor op een album van Erik Levy. Maar we gaan gewoon luisteren.

En zo klonk Ameno van het album Amazon Raindance. En we gaan verder met een klassiek nummer. Eigenlijk wel een heel mooi nummer. En het komt ook, als ik het hoor, dan komt weer alles uit mijn jeugd naar voren. Het is trouwens een stuk van Ludwig van Beethoven. Maar het staat op een album, Balans 2, volume 1, track 6.

En waarom ik dus zeg van dat is uit de geschiedenis. Nou, mijn jongste zuster die speelde piano, die had pianoles. En die had dus vaak dit nummer als, ja, als proberen en het, ja, met de piano aan de gang. En vandaar dat ik het dus al sinds die tijd al heel goed ken, die melodie. Maar we gaan luisteren, Für Elise.

Ja, en we luisteren naar het hele bekende Für Elise van Ludwig van Beethoven. Maar het is wel op een moderne manier gespeeld, want het staat op een album Balans nummer 2, volume 1. En het volgende nummer, dat is toch wel heel bijzonder. Want ik heb samen met mijn kameraad hebben we wel een keer in een kerk hier in de buurt een nummer opgenomen, onder andere getiteld All Truth Benight. En dat werd toen gezongen door een groepje die ook geleid werd door mijn dochter. En heb ik toch wel heel mooi gevonden. En nou vond ik dus het nummer van Shaina Noll. En die zingt hetzelfde, All Through the Night. Alleen wel op een bijzondere manier. En omdat Shaina Noll, een spiritueel georiënteerde zangeres en songwriter, die zich richt op hartgerichte muziek die troost, inspireert en opbeurt.

Ze treedt al sinds 1992 op en biedt al meer dan 30 jaar georiënteerde consultaties aan. Knoll is geboren in 1955, groeide op in Milwaukee, Wisconsin. Zij woonde jarenlang in Santa Fe, New Mexico. Haar opleiding begon in de theaterwereld, waar ze haar basis legde voor haar vocale training binnen BFA en MFA theaterprogramma's. Zij combineert haar muziek met een achtergrond in transpersoonlijke psychologie en de kunsten. Haar repertoire omvat spirituele thema's en ze beschrijft zichzelf als iemand die muziek maakt uit een diepere innerlijke verbinding. En we gaan dus naar dit schitterende nummer luisteren, All Through the Night.

En zo klonk een heel mooi nummer, All Through the Night, van Shaina Noll. Ik heb trouwens op internet ook nog even gezocht. Dit nummer vond ik gewoon in een track, in een cd, die ik al op de computer heb staan. Maar ik heb toen even gezocht naar deze naam en ze heeft nog veel meer gemaakt. En ook heb ik dat even op internet beluisterd. Maar ja, dat kon ik dus eventjes niet zo snel op in het programma krijgen. Maar in ieder geval, er komt natuurlijk nog wel eens een keer wat van langs in komende programma's. Nou, en we zijn ook al aan het eind van deze muziek op deze avond. 16 augustus, aflevering 1591. En ik hoop dat u ervan heeft genoten. En mocht u daar toch wel op willen reageren, dan kan dat natuurlijk op e-mail newage@rtv.nl. En dan komt het vanzelf al bij mij in mijn mailbox terecht. En dan kan ik daarop reageren. U kunt ook een aanvraag doen naar een nummer waarvan u laatst iets hebt gehoord en dat u denkt van nou, ik wil het toch nog een keer terugluisteren. Dan kan dat natuurlijk altijd. En ja, dat was het. Ik zou zeggen, voor straks natuurlijk slapen, lekker slapen en dromen. En tot de volgende week, want dan hoop ik er weer te zijn in aflevering 1592. Maar dat is dus volgende week. Tot horens.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.